0: Die sound van 2012 was dit. Emma Hewitt Rewind, geremixed door Mikas. Je hoorde deze week als Service for Dreamers, aangevraagd door Matthew Wright uit de USFA. Speciaal voor zijn goede vriend Mike. Blijft wel een hele vette plaat dit. Daarmee zijn we aan het einde van deze State of Trance. Althans, uur nummer 1. Straks hier, Hellberg.
1: Stay tuned. We'll be right back. More a state of trance. Nova.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: In Berlijn vechten zeker 3 mensen nog voor hun leven. Ze werden geraakt door een auto die inreed op een mensenmenigte bij de Pride daar. In totaal vielen er 16 gewonden en 1 dode. De bestuurder van de wagen is nog altijd spoorloos. Die zou er mogelijk te voet vandoor zijn gegaan met een mes. De politie hoort ook dat er mensen neergestoken zijn. De burgemeester van Berlijn noemt de gebeurtenissen al een aanval op de vrije samenleving. De Pride was vreedzaam en voor een tolerant Berlijn, maar werd op een brute wijze aangevallen, zegt hij. Bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en belooft de dader of daders hard te zullen straffen. In Kootwijkerbroek is een jongen omgekomen na een ongeluk met een quad. Hij is waarschijnlijk uit de bocht gevlogen, denkt de politie. Er was ook nog een tweede jongen die zei op de quad te hebben gezeten. Hij is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht, schrijft RTL Nieuws. En PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal met 3-1 verloren. Volgens trainer Peter Bos gaf zijn ploeg ontzettend veel kansen weg en werd er niet goed verdedigd. Maar is het aan keeper Kovar te danken dat ze niet met meer hebben verloren. Volgende week zondag speelt PSV om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden. En het waait ook behoorlijk. En dit was het nieuws op 538.
0: 538.

En deze week in UR2 een echt geval van 1 plus 1 is 3. Want vorig jaar zijn de Egyptische Ahmed Helmi en Zwollenaar Doppenberg een nieuw project begonnen, die inmiddels in sets van Hartwell tot Armin te horen is. Helborg. En die zijn nu in de studio voor een uur lange guestmix hier op 538. 538.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

Je luistert naar State of Trance, jouw zaterdagnacht op 538. Mijn naam is Ruben de Ronde en je hoort een uur lang in de mix nu. Ahmed Helmy en Doppenberg, oftewel Helborg.

En Stedelijk Trends op 538. Vergeet het niet, als je een keer bij wilt zijn bij een opname, check dan even studio.stedelijktrends.com. Snel terug naar Helborg.

Dat was hem dan, een uur lang in de mix bij 538 Helborg. En ze waren hier ook in de studio. Wil je nou meer horen van het gesprek? Check dan even de podcast van State of Trance. Volgende week zijn we terug met dan in de studio Armin voor 2 uur lang Unfiltered hier op 538. Fijn weekend! For more info and tunes, check us stateoftrance.com or join discord.gg/

0: Nieuws. 3 uur.
1: Bij de Pride in Berlijn is niet alleen een auto ingereden op een mensenmassa, er zouden ook mensen gestoken zijn, dat zegt de politie. De bestuurder van de auto zou met een mes weggegaan zijn en is nog altijd niet gevonden. Tot nu toe is er een dode en zijn er 16 gewonden. Een aantal van hen zijn er slecht aan toe. Bondskanselier Merz is woest en zegt er alles aan te doen dat het voorval goed onderzocht wordt en dat de dader of daders bestraft zullen worden. Ook de burgemeester van Berlijn kan er met zijn hoofd niet bij. Hij spreekt op X van een brutale aanval op de Pride die juist voor tolerantie en een vreedzaam Berlijn staat. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. En bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz is de vrouwelijke scheidsrechter gewond geraakt. Ze probeerden een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Ze kon door een hersenschudding niet meer verder. Een grensrechter nam het van haar over. Beide ploegen hebben wel excuses gemaakt aan haar. Fortuna verloor met 3-1. In het noorden kan het al regenen. Overdag wordt het overal bewolkt en kan er ook van tijd tot tijd regen vallen. Het waait ook behoorlijk en het wordt maximaal 22 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: that I'm not alone. If I see a light flashing, could this mean that I'm coming home?
1: Oh, nieuwe sneakers?
2: Ja, gaaf hè?
1: Oh, wat een mooi merk.
2: Dank je.
1: Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
1: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
2: Ja.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: De politie in Berlijn denkt te weten wie de bestuurder was van de auto die inreed op een mensenmenigte bij de Pride. Het gaat om een 21-jarige man die bekend is bij de politie en uit islamitische kringen komt. Ze hebben hem nog niet. Bij het incident kwam een vrouw om het leven en raakte 16 anderen gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De man zou na het ongeluk met een mes weggegaan zijn. De politie hoort van getuigen dat er ook gestoken zou zijn. Dat onderzoeken ze nog. Getuigen worden in de buurt opgevangen. De Duitse bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en dat er een grondig onderzoek gedaan wordt. Het aantal mensen dat in Congo is gestorven door ebola loopt gestaag op. Volgens de regering hebben al ruim 1350 mensen een nieuwe variant van de ziekte niet overleefd. Die verspreidt zich snel en het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat er een vaccin van deze variant is. En in Vianen is een akkerbrandje geblust die was veroorzaakt door spelende kinderen. Het was een kwajongensstreek, dat zegt de eigenaar van het perceel. Politieagenten hebben de kinderen streng toegesproken, schrijft Omroep Brabant. In totaal is 2000 vierkante meter afgebrand. In het noorden kan het al regenen, later vandaag kan dat door het hele land. Regent het niet, dan is het bewolkt en het wordt niet warmer dan een graad of 22. En dit was het nieuws op 538.
0: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
2: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Patty Bart en Antoine van de Vijver.
3: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
2: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
8: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Oh, nieuwe sneakers?
15: Ja, gaaf hè?
14: Oh, wat een mooi merk.
15: Dank je.
14: Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
14: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
15: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
14: Oh.
15: Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
19: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
20: laatste kans.
19: Nog één keer brullende motoren.
20: Ja,
19: dit mag je niet missen.
20: Oh.
19: Daar moet je bij zijn.
20: Naar binnen.
19: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
20: Ja.
19: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
21: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Ik heb letterlijk niks.
23: Het gaat de hele dag regenen, hè?
24: Nee, ik heb geen regenjas.
25: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
26: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
27: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
28: Meer voor minder. Simpel.
29: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Oh, nieuwe sneakers?
8: Ja, gaaf hè?
7: Oh, wat een mooi merk.
8: Dank je.
7: Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
7: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
8: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
7: Oh.
8: Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
14: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
15: Oh, weer een muis.
14: En samen spelen.
15: Kom maar. Ja.
14: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
14: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl. Ja.

0: knakworstjes en noedels en soep.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: 538 Nieuws.
6: 7 uur.
7: Tijdens de viering van de Pride in Berlijn is daar gisteravond een witte bestelbus ingereden op een grote groep mensen. Er is zeker 1 dode. Van de 17 gewonden is een aantal er heel slecht aan toe. Er zou ook zijn gestoken nadat de dader tegen een boom reed en met een mes in zijn hand uitstapte. Op het moment dat het gebeurde waren er honderdduizenden mensen op straat. De politie is bezig met een klopjacht op de dader. Dat is een bekende van de politie. De 21-jarige Abdul B. zou een islamistische achtergrond hebben. En volgens media zat hij tot mei dit jaar in een jeugdgevangenis. Er zou worden overwogen een foto van hem vrij te geven. Nog eens 55.000 mensen moeten hun huis uit in de buurt van Bordeaux vanwege de bosbranden. Het vuur laait weer op, terwijl juist werd gehoopt dat de branden minder zouden worden, omdat de lucht vochtiger werd. Intussen heeft ook Duitsland de Franse hulp aangeboden, met onder meer een blusvliegtuig en helikopters. En op een snelweg in het midden van Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeluk. Onder de slachtoffers zijn kinderen die in 2 busjes zaten. Er is niemand in levensgevaar. Het ongeluk gebeurde toen een camper inreed op een rij auto's die naar de vluchtstrook was uitgeweken om hulpdiensten door te laten naar een ander ongeluk. Een bewolkte dag met buien vandaag, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
8: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een flitser op de A10 vanaf Diemen richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam, opgepast daar bij 19,5. En de A22 Velsen-Beverwijk bij Velsen-Zuid, opgepast daar bij 9,3. Veilige reis.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zonder op je radio.
4: Zo, goedemorgen. Wakker worden met een kopje koffie en natuurlijk de beste hits. De 538 favorite van YouTube komt eraan, David Guetta. En eerst Teddy Swims.

0: inderdaad, Sia bij 538. Je hoort de Beautiful People.
1: 538.
0: Zo, goedemorgen. Gideon van Luit hier. Hoe is je weekend tot nu toe? Ik hoop beter voor je dan de scheidsrechter van Fortuna gisteren. Ik weet niet of je dat een beetje hebt meegekregen, maar gisteren speelde Fortuna een oefenwedstrijd in Frankrijk tegen FC Metz. Er werd een vrij harde tackle gemaakt op Fortuna-speler Zeefuik. Daarna kwamen er allemaal opstootjes, escaleerde de wedstrijd en zo. En ondertussen probeerde de vrouwelijke scheidsrechter de boel een beetje te sussen. Ze kwam er wat tussenin en dat soort dingen. Tot ze uiteindelijk een beuk kreeg. Toen viel ze achter op de hoofd. Toen moest ze worden afgevoerd door de ambulance omdat ze een hersenschudding had gekregen. Ah, een gevaarlijke sport dat voetbal hoor. Gelukkig wordt er vanmiddag nog een Formule 1 gereden om 3 uur in Hongarije. Is een stuk minder gevaarlijk. Ik bedoel, daar heb je geen vrouwen. Sorry, ik bedoel, daar heb je helmen. Dan kun je geen hersenschudding krijgen. Goed. 538 met onderweg voor je de nieuwste Bruno Mars. En eerst de favorite deze week van Martin Garrix en U2.

Mars van 538. Je hoorde On My Soul. Hey, voor de volgende track neem ik je even mee naar het jaar 2017. Het jaar dat de fidget spinner nog over de vingers stolde van een heleboel jongeren. Ook die van mij. De happy socks die bij iedereen boven de schoenen uitkwamen. En het jaar dat in Hongkong het geld letterlijk voor het oprapen lag. Op kerstavond viel namelijk de deur van een geldtransportwagen in Hongkong open. Zo'n 1,5 miljoen euro aan bankbiljetten belandde op een drukke snelweg. En ja, natuurlijk, die automobilisten die stopten direct. Die renden de weg op om het geld te verzamelen. En de beveiligers die hebben niks doorgehad. Die hebben 14 kilometer doorgereden. Dat ik denk, ja, ergens zou je toch wel in je achteruitkijkspiegel wat bankbiljetten zien vliegen, maar nee dus. Uiteindelijk kwam de politie erbij, sloot de hele weg af, spoorde nog mensen op die geld hadden meegenomen, te kijken of ze nog iets terug konden krijgen, maar ook dat werd eigenlijk nooit helemaal teruggevonden. Dus wat mij betreft toch een lekker vroeg kerstcadeautje, toch?

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
1: 21, 22 en 23 augustus.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2+2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
5: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Patty Bart en Antoine van de Vijver.
6: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
5: Midouchi, wat is dan liefde? Vanaf vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Oh, nieuwe sneakers?
10: Ja, gaaf hè?
9: Oh, wat een mooi merk.
10: Dank je.
9: Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
9: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
10: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
9: Oh.
10: Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je start...

0: hartonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Goedemorgen, het is bewolkt met in het noorden wat regen. Later vandaag overal in het land wat regen. Hier daar een klein zonnetje en temperaturen tussen de 19 en de 22 graden. Dus weer update door de weg met Flitsmeister, met een flits op de A30. Barneveld-Ede bij Lunteren, opgepast daarbij 16.2. Exact 19:30 voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
6: Goedemorgen. In Berlijn is gisteravond een bestelbus ingereden op een groep mensen tijdens de Pride. Er zeker 1 dode, 17 mensen raakten gewond, van wie een paar levensgevaarlijk. De politie jaagt met man en macht op de dader. Die dader zou een 21-jarige man zijn met een islamitische achtergrond. Afgelopen mei was Abdul B. volgens Duitse media net vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. De politie is van plan een foto van hem vrij te geven. En in de buitenwijken van Bordeaux zijn nog eens 55.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Er was hoop dat het minder werd met de branden, maar het vuur is toch weer opgeleid. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
5: 538! Kilian van Luit. Met voor je onderweg zometeen Michael Jackson.

Hey, wat verzamelde jij altijd? Ik had echt van allerlei dingen die ik vroeger verzamelde. Van die kleine steentjes tot aan vliegtuigjes. Van die mini speelgoedvliegtuigjes heb ik ook lang verzameld. Maar sinds een tijdje heb ik een nieuwe verzamelwoede erbij. Ik vind het namelijk leuk om LP-platen te verzamelen. Ik begon ooit met het feit dat mijn opa een heleboel LP-platen had. Waar hij allemaal vanaf. Ze zeiden, hier heb je het. Er zat een hoop troep tussen. Maar daar is wel een beetje mijn verzamelwoede ontstaan voor LP-platen. En ja, mocht je me langer kennen dan vandaag, dan weet je dat ik groot fan ben van Michael Jackson. Echt, ik heb alle documentaires gekeken. Alle muziek ken ik uit zijn hoofd. Zeg maar, ja, gewoon een van de grootste fans die je ooit in je leven tegen gaat komen van Michael Jackson. Nou, waarschijnlijk ben ik dat. Maar ik heb nog nooit een LP-plaat gehad van Michael Jackson. En dat is toch iets waar ik me wel een klein beetje voor schaamde. Dus afgelopen week was het zo'n vlooienmarkt. Want ik ga toch maar een keer kijken bij zo'n kraampje. Dus uiteindelijk heb ik deze plaat gevonden. Een van zijn allerbeste platen ooit gemaakt. Michael Jackson. Dit is de titelsong Thriller.

0: op een 538, je hoorde Jamaica.
1: De allerlaatste, Formula 1, Heineken Dutch Grand Prix.
0: Het is bijna zover, hè? 21, 22 en 23 augustus op Zandvoort is de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. De allerlaatste die daar waarschijnlijk ooit gereden gaat worden. Ik weet niet of je ooit een keer bij een Formule 1 race bent geweest, maar dat is echt waanzinnig, hoor. Gewoon, je proeft gewoon het rubber eigenlijk op het asfalt. Je ruikt die benzinedampen. Het is echt werkelijk waar. Het gaat zo ongelooflijk hard. Dus ik kan me voorstellen dat je hier graag live een keer bij wil zijn. En dat kan, want vanaf maandag 3 augustus geven we hier op 538 bijna een hele maand lang kaarten weg. Complete weekendkaarten. Dat betekent dat je de vrijdag, zaterdag en zondag bij bent. Dat kun je allemaal vanaf niet de aankomende maandag, maar die maandag erop winnen. Hoor dan een oproep, bel dan met de studio 0909 3000 538.

0: dit bij 538 samen met Tyla. Je hoorde Talk To Me. Goedemorgen, Kilian van Luijten hier met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Twee stellingen, één van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Nou ja, de vraag, welke van de twee is waar? Dat zometeen ook de nieuwste Shakira en Tate McRae komen eraan.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik.

0: Lekker toch?
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Ja?
9: Echt serieus?
11: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
16: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
19: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
20: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
21: Oh, nieuwe sneakers?
22: Ja, gaaf hè?
21: Oh, wat een mooi merk.
22: Dank je.
21: Oh, wat een goede kwaliteit.
22: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
21: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
22: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
21: Oh.
22: Otrium, jouw online fashion outlet.
23: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
24: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
25: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
26: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
27: Ik heb letterlijk niks.
28: Het gaat de hele dag regenen, hè?
29: Nee, ik heb geen regenjas.
28: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
30: 538 Nieuws.
31: 8 uur.
32: De Duitse politie is op zoek naar de man die gisteravond in Berlijn inreed op een groep Pride-bezoekers. Daarbij viel een dode, zeker 17 mensen raakten gewond. 8 zijn zwaar gewond, 3 zijn in levensgevaar. De dader zou uit islamistische kringen komen. Er is intussen een signalement en een foto van hem verspreid. De Duitse bondskanselier Merz noemt het incident in Berlijn een afschuwelijke daad. De burgemeester noemt het een brute aanval op de vrije en open samenleving. En dat na een vreedzame en kleurrijke Pride in de Stad van de Vrijheid, schrijft hij op X. In de buitenwijken van Bordeaux zijn nog eens 55.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Door vochtige lucht en lagere temperaturen leek het even minder te worden, maar het vuur is toch weer opgelaaid. Ook in Spanje moesten weer mensen worden geëvacueerd vanwege de bosbranden vlakbij Madrid. En een vrouwelijke scheidsrechter is bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz gewond geraakt. Ze probeerde een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Omdat ze een hersenschudding had, nam een grensrechter het van haar over. Beide ploegen hebben excuses gemaakt. Een bewolkte dag met buien, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Met een flitser op de A22 vanaf Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk zelf, 14.7. En de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren opgepast daarbij 16.2.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
7: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansduizend Kennis Quiz. Ook de nieuwste Bibi Rexha komt eraan. En eerst Morgan Wallen en Ted McRae.

Shakira en Burna Boy. Je hoort het speciale WK-anthem Die Die hier bij 538. En met een vermogen van ruim 300 miljoen is Shakira toch wel het best succesvolle zangeres, laten we eerlijk zijn. Maar toch heeft niet altijd iedereen daarin geloofd. Sterker nog, Shakira werd vroeger ooit tijdens het schoolkoor afgewezen, omdat haar muziekleraar vond dat haar stem zo opvallend was dat ze een beetje klonk als een geit. Laten we eerlijk zijn, wel de meest succesvolle geit die we denk ik ooit hebben gehad. Je hoorde Shakira en Burna Boy met Die Die bij 538. Onderweg voor je de Google Dolls en dit is Bieber Rexha.

luisteren van Martin Garrix en Ed Sheeran. Je hoorde Repeat It. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze ochtend is, het duurt 7 jaar voordat je lichaam een doorgeslikt kauwgompje verteert. En stelling 2 is, Antarctica is de grootste woestijn ter wereld. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Als je denkt dat stelling 1 waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. Het duurt 7 jaar voordat je lichaam een doorgeslikt kauwgompje verteert. En als je denkt dat stelling 2 waar is, dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Antarctica is de grootste woestijn ter wereld. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 of stelling 2, let me know via de app van 538. Hoor je zo meteen of je het goed hebt. Ook Sommer, Fleming en Meteor, ze komen eraan. En eerst Passenger, dit is Let Her Go.

0: op Roborob robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Goedemorgen, het is bewolkt met in het noorden nog wat regen. Later vandaag overal in het land wat regen. Hier en daar nog een klein zonnetje en temperaturen tussen de 22 en de 19 graden. 19 en 22 graden. Als je weer update door naar de weg met Flitsmeister met een flitser op de A2... tussen Utrecht en Amsterdam bij Apkoude, 37,6. Op de A22 richting Beverwijk bij Velsen-Zuid, 9,2. En op diezelfde weg de andere kant op richting Velsen bij Beverwijk zelf, 14,7. Op de A28 Groningen-Assen bij Groningen, 198,9. Dan nog een keer de A28 in de richting van Hogeveen bij Hooghalen, 160,4. De A30 Barneveld-Ede bij Lunteren, 16,2. En de laatste van nu op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij Rukven, opgepast daarbij 88,0. 1 minuut voor 8:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
17: Goedemorgen. De Duitse politie maakt jacht op de man die gisteravond in Berlijn inreed op een groep Pride-bezoekers. Daarbij viel 1 dode, zeker 17 mensen raakten gewond, van wie 3 in levensgevaar zijn. De dader zou uit islamistische kringen komen. De Duitse bondskanselier Merz noemt het incident in Berlijn een afschuwelijke daad. De burgemeester noemt het een aanval op de vrije en open samenleving. En dat na een vreedzame en kleurrijke Pride, schrijft hij op X. En lukt maar niet om de bosbranden bij Bordeaux te bedwingen. Ze breiden zich zelfs uit en daarom zijn nog eens 55.000 mensen geëvacueerd. Totaal aantal geëvacueerden staat nu op ruim 200.000. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
18: 538, Kilian van Luit.
16: Met zometeen het antwoord op Kilian's kans als een kennisquiz. Eerst de

0: Het is Java 3.8 met Alex Warren, die hoorde de nieuwste Passenger. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, het duurt 7 jaar voordat je lichaam een doorgeslikt kauwgompje verteert. En stelling 2 is, Antarctica is de grootste woestijn ter wereld. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gaat deze zondag voor jou brengen?
1: Ja, lekker relaxen, een wasje draaien. Gewoon even lekker bijkomen.
0: Heb jij een druk weekend gehad dan?
1: Ja, ik ben even lekker uit geweest gisteren. Even lekker terrasje pakken.
0: Oh, lekker zeg.
1: Ik heb wel een drukke week gehad, dus, maar dan ga je ook even ontspannen.
0: Hoe laat is het geworden gisteravond dan?
1: Het is 12 uur geworden, zoiets toch?
0: Oh, dat vind ik nog, ja. Dat vind ik nog best netjes.
1: Ja, toch?
0: Ja, heb je keurig gedaan, jongen. Nou, lekker.
1: Ja.
0: Echt een beetje een bijkomdagje zoals de zondag bedoeld is eigenlijk, hè?
1: Ja, inderdaad. De rustdag.
0: De rustdag. Hey, en jij wou deze rustdag even goed beginnen door gelijk al kans te maken op prijs, het 35 slaapmasker.
1: Ja.
0: Daarvoor heb ik twee stellingen voor je. Stelling 1 is, het duurt 7 jaar voordat je lichaam een doorgeslikt kauwgompje verteert. En stelling 2 is, Antarctica is de grootste woestijn ter wereld. Aan jou de vraag, Mark. Welke van de twee is waar?
1: Antwoord 2.
0: Jij denkt dat Antarctica de grootste woestijn ter wereld is?
1: Ja.
0: En waarom?
1: Ja, gewoon een gok.
0: Pure gok.
1: Pure gok ook, ja.
0: Oké, nou, Ine Minimutte, je hebt het hartstikke goed, jongen.
1: Oké, ik heb het goed gehad.
0: Ja, echt waar. Veel mensen denken bij een woestijn aan extreme droogte en vooral hitte. Maar een woestijn betekent eigenlijk gewoon een groot gebied waar het bijna nooit regent. En met zo'n 14 miljoen vierkante kilometer is Antarctica daarmee de grootste woestijn ter wereld. Om specifiek te zijn is het een ijswoestijn. Op plek 2 staat dan het Noordpoolgebied, dat is een Arctische woestijn. En op plek 3 staat dan eindelijk de Sahara, dat is een hete zandwoestijn.
1: Het is eigenlijk gewoon een loze ruimte, deze woestijn.
0: Ja, daar kunnen een hoop huizen bouwen, wil je eigenlijk zeggen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, precies. Nou, Mark, mocht je ooit nog de politiek ingaan, mijn stem heb je dan.
1: Oké, dankjewel.
0: Mark, het slaapmasker komt jouw kant op, jongen.
1: Is goed.
0: Fijne zondag.
1: Oké, dankjewel.
0: Onderweg voor je Ella Langi. En eerst Lunis. Dit is I Got Five On It.

Ella Langley bij 538. Je hoorde Choosing Texas. Hey, zometeen aan 9 hier op 538. Floris Molenaar die het met je gaat hebben over een trein die laatst een noodstop moest maken vanwege een hele bijzondere reden. Maar dat zit hoor je zometeen. Eerst Jennifer Lopez en David Guetta.

0: een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
8: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Patty Bart en Antoine van de Vijver.
9: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
8: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: De prijsfavoriet.

0: Lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 538 Nieuws. 9 uur.
2: Er is door de Duitse politie een foto en signalement verspreid van de verdachte die inreed op een groep mensen gisteravond in Berlijn. Het gebeurde tijdens een Pride-feest. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. met een islamistische achtergrond. Hij zou bij de politie bekend zijn. Die waarschuwt mensen niet zelf op hem af te stappen. Bij het incident in Berlijn met een bestelbus is een vrouw om het leven gekomen. Er raakten 16 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. Slachtoffers raakten ook gewond nadat een man uit zijn bus stapte en met een mes om zich heen stak. Bondskanselier Merz heeft gereageerd en noemt het een afschuwelijke daad. De Franse politie heeft 3 mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde, waar Bordeaux ligt. De 3 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en in de buurt van een sportcomplex. Afgelopen dagen waren ook al 2 anderen opgepakt. Eentje had, toen hij dronken was, struiken in brand gestoken. En in Oud-Alblas in Zuid-Holland is vannacht een auto uitgebrand. Regionale media hebben het over brandstichting. De politie zoekt uit of dat ook zo is. De brandende auto werd rond 1:15 gemeld. Omwonenden schoten te hulp met emmers water voor de brandweer kwam. Maar die kon de auto niet meer redden. Een bewolkte dag met buien, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging momenteel op de A12 richting de Duitse grens. Door de controles 12 minuten. Sterk als je daarin staat. En controle op snelheid gemeld op de A2 Utrecht-Amsterdam. Hectometerpaal 37,6. A22 Velsen-Beverwijk 9,2. En de andere kant op Beverwijk-Velsen 14,7. A28 Hogeveen-Assen 153,6. En de A30 de laatste. Barneveld in richting Ede op de rem bij 16,2.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
7: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
1: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
10: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Goedemorgen.
10: Floris Molenaar.
3: Ik las een verhaal over een trein in Duitsland. Die had vertraging, maar om een hele bijzondere reden. Oké, hele verhaal hoor je zo meteen. En dit is No Doubt.

bij 538. Goedemorgen, Floris hier. Ik las een verhaal, misschien heb je het meegekregen, over een trein in Duitsland die moest een noodstop maken. Onverwachts, met een hele bijzondere en ook wel een beetje knullige reden. Oké, het hele verhaal hoor je over 5 minuten. En dit is Siel bij 538.

0: Lil Nas X, That's What I Want. Heb je het meegekregen over die trein?
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Ja, ik zat van het weekend een beetje door het nieuws te scrollen en toch een beetje op de hoogte blijven van de harde feiten van de wereld van dit moment. Ik zag ineens een bericht over een trein in Duitsland. Misschien heb je het meegekregen. Die moest een onverwachte stop maken. In zo'n klein voorstadje van Hamburg. Een heel klein stationtje, heel klein plaatsje. Maar dat ding moest ineens, tot stilstand komen te staan. Je zag ineens vanuit die trein de conducteur de trein verlaten met een flinke pas. En wat was er nou aan de hand? Die was op zoek naar een supermarkt. Heel knullig, het wc-papier was op in die hele trein. Dus dat was op zich wel lastig. Een internationale trein was het, dus dat zijn lange afstanden. Dan moet je natuurlijk wel naar de wc kunnen. Maar het wc-papier was op. Dus ja, die trein moest een noodstop maken. Conducteur snel naar de supermarkt en de hele supermarkt leeg gehamsterd. Al het wc-papier meegenomen. En weer weg. Ja, op die manier konden ze weer de reis vervolgen. Maar ja, een beetje knullig toch? Wc-papier was op. Ja. Klein oponthoud, de trein had een beetje vertraging. Inmiddels hebben ze alles weer behoorlijk op de rails, zeg maar.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile bij 538. Goedemorgen, ik ben Floris. Ik zag een handige tip op internet. Die zou moeten helpen tegen muggen. Oh, dat zou toch lekker zijn, hè? Hoe dit werkt, hoor je zo.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongela.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop.

0: verdient het.
1: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
4: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Patty Bart en Antoine van de Vijver.
5: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
4: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
17: 538 Floris Molenaar.
18: Een handige tip tegen muggen. Hoor je over

0: Weekend, save your tears. Wat gebeurt er bij jou als je dit geluid hoort?
1: Oh. 538.
0: Ja, vreselijk toch? Oh. Ik heb de afgelopen week ook van die draken van nachten gehad met dat warme weer. Elke keer als je dan bijna in slaap bent, dat je dan weer dit geluid zo hoort. Oh. Ja, vreselijk. Ja, ik slaap nu met een oortje in met noise cancelling. Dat is op zich lekker, dan hoor je die beesten ietsje minder. Maar dan hoor ik mijn wekker weer niet. Dat is ook weer niet handig. Dus ik, ja. Dat is een nadeel met een ander nadeel bestrijden, zeg maar. Daar komt het op neer. Nou, komende week wordt het weer warm tegen de 30 graden. En dan komen die muggen weer aan bod. Dus ik ben eens even op zoek gegaan naar wat nou ook zou kunnen werken. Zeker dus bij die warme nachten. Dan wil je toch misschien ook de balkondeuren of de ramen openhouden. En dan vlieg je die beesten zo naar binnen. Een oplossing is makkelijker dan je zou denken. Namelijk een ventilator. Die zou kunnen werken. Wat is het nou? Muggen zijn geen goede vliegers. Dus als je een ventilator op je bed zet, dan blijven ze bij je uit de buurt. Omdat ze worden weggeblazen. Ze kunnen dat niet aan. Ze kunnen het met hun vleugels niet aan. Die wind van een ventilator. Dus dat is lekker. Dan heb je en geen muggen. En je ligt lekker met dat warme weer voor een ventilator. Dat is natuurlijk super. Dat is eigenlijk twee vliegen in één klap. Nou, twee muggen dan in dit geval. Snap is hier bij 538. De power.

0: Taylor bij Radio 538. Het is wel leuk, elke week heeft Arie van de Ochtendshow een nieuwe mop.
1: Ik heb van de week heb ik iemand binnen, want iedereen daarna, we hebben wel vaker over gehad, dat iedereen een hond meeneemt. Ik heb er van de week eentje met een hond onder zijn arm en die zit hier op de kruk. Ik zeg, meneer, dat vindt allemaal wel leuk, maar doe dit beest gewoon even op de grond. Ja, dat kan niet. Ja, dat kan niet, maar hij was een beetje geïrriteerd. Ik zei, dat kan niet, ik zei, daar zou je achter komen. Dus ik loop om. En ik had het hondje. Ik dacht, nou, wat heb ik zeg? Heeft hij geen pootjes? Oh. Jezus. Ik zeg, god meneer, ik zeg, wat zielig dat erbij is. Hij zei, nou, het is wel zielig, maar hij is al geboren. Hij weet niet beter. Ja. Dat is ook wat. Want ik ga naar het werk en ik dacht, loop toch nog even terug. Goed maken. Dan zeg, ja, dat hondje zo. Ik zeg, god meneer, ik zeg, hoe heet hij? Hij zei, je hebt geen naam. De beest heeft geen pootje, want hij heeft de beest geen naam. Hij zegt, roepen wat ik wil, hij komt toch niet.

0: De Fugees en Killing Me Softly bij 538. Goedemorgen deze zondagmorgen. Floris hier, fijn dat je lekker erbij bent. Ik las een bericht vandaag. Meer dan de helft van de Nederlanders doet dit als ze op vakantie gaan. Misschien jij dus ook wel. Veel gemaakte fout. Ik maak hem dus ook. Jij dus misschien ook wel. En het heeft iets te maken met je koffer.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Even bollen. Iedereen.

0: Korter je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
2: vakantie.
3: ANWB en gaan.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: 538 Nieuws.
1: 10 uur.
2: Er wordt met mannenmacht gezocht naar de verdachte die inreed op een groep mensen gisteravond in Berlijn tijdens een Pride-feest. De politie heeft een foto van hem verspreid. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij is bekend bij de politie en kwam vorig jaar vrij uit jeugddetentie en komt uit islamistische kringen in Berlijn. De verdachte gebruikte een bestelbus bij het inrijden op de groep. Een vrouw kwam daarbij om het leven. 16 mensen raakten gewond. De bus kwam tegen een boom tot stilstand. Daarna stapte de dader uit om te vluchten en stak met een mes om zich heen. Er waren duizenden mensen op straat aan het feesten na een Pride-optocht. De bosbranden in de omgeving van Bordeaux in Frankrijk hebben ervoor gezorgd dat al meer dan 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Voorlopig kunnen die ook niet terug. De brand is opnieuw opgeleid. En de brandweer krijgt hulp van het leger bij de bestrijding daarvan. Het is de grootste natuurbrand in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. En de Australische premier Albanese wil opheldering van president Trump over de nieuwe importheffingen die hij heeft afgekondigd. Albanese vindt de heffing van 12,5% onterecht. Die gaat volgens hem leiden tot hogere kosten. En bovendien, zegt hij, ondermijnt het de handelsrelatie die we met Amerika hebben. Voor een grijze dag met buien, maar er kan ook af en toe even wat zon schijnen. Door 20 tot 23 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging momenteel. Op de A12 richting de Duitse grens door de controles 16 minuten. Sterk als je daarin staat. En controle op snelheid gemeld op de A2 Utrecht-Amsterdam. Hectometerpaal 37,6. A16 Dordrecht-Breda 45,6. En de A22 Velsen-Beverwijk 9,2. Andere kant op Beverwijk-Velsen 14,7. En de A28 Hoogeveen-Assen 153,6. Laatste van nu A30 Barneveld in richting Ede op de rem bij 16,2.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2+2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder...

0: Zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Floris Molenaar.
3: Ik zag een bericht met een tip waar je op moet letten als je je koffer inpakt. Hoe en wat hoor je over 6 minuten. En dit is LSDJ.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Hoe pak jij je koffer in?
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Oh ja, misschien ben je wel rijkhalsend aan het uitkijken naar de vakantie. Lekker zon, zee, strand, eventjes lekker ontspannen.
3: Heerlijk,
0: oh, heerlijk. Maar als je weggaat, heb je altijd dat moment dat je je koffer inpakt. Ik weet niet hoe dat bij jou gaat, maar ik ben toch altijd een beetje van de speling. Net even die extra onderbroek meenemen, hè, als ik een ongelukje krijg. Net 3 t-shirts te veel, een extra paar schoenen. En dan kom je bij terugkomst, kom je terug en dan wil je je koffer uitpakken. En dan kun je eigenlijk de helft van wat je had meegenomen, wat er in je koffer zit, kun je gewoon weer zo terugleggen in je kast, omdat het niet gebruikt is. Nog steeds strak opgevouwen, het is nog helemaal schoon. Ja, dat is onzinnig dat ik dat helemaal mee heb lopen zeulen. Nou, hoe kom ik erop? Ik las een bericht, het is onderzocht. Meer dan de helft van de Nederlanders pakt meer kleding in dan ze gebruiken op vakantie. Sommigen doen het ook expres, dus dat ze echt weten van ja, ik ga dit niet gebruiken, maar ik neem het maar mee voor de zekerheid. Maar ja, je zult je natuurlijk helemaal ongeluk als je zoveel meeneemt. Wat is nou het advies? Pak je koffer in, hè, gewoon zoals je het in gedachten hebt, zoals je het altijd doet. En leg dan gewoon oprecht 1/3 van wat je hebt ingepakt. Zeker een beetje die margie dingen, zo je onderbroeken, de extra t-shirts. Leg 1/3 daarvan, leg het gewoon weer terug. Dat is gewoon, ja, dan ben je gewoon, dan zul je gewoon een heel stuk minder mee. Het zou echt moeten schelen. Misschien dus ook wel een slim idee voor mij, want ik kom ook altijd met te veel terug. Echt met veel te veel. Te veel kleding, te veel kilo's. Vreselijk. Radio 538, zondagochtend en de Pussycat Dolls. I Don't Need a Man is hier.

Before the Dawn bij 538. Mocht je nog op zoek zijn naar een hoogtepunt voor deze zondagochtend, de socials, Instagram en TikTok van Radio 538, daar vind je alle hoogtepunten van de afgelopen

0: Ochtend, goedemorgen, ik ben Floris. Ik zag een bericht van de week over Donald Trump, de president van Amerika. Als hij in het buitenland is, dan gebeurt er iets heel bizars wanneer hij naar de wc gaat. Oké, hele verhaal hoor je zo.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
2: 21, 22 en 23 augustus.

0: Check 538.nl.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

0: open jaarblad. Voor een hoedvol avontuur. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort, tuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangen.

0: prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: De prijs

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zeg, nou toch een verhaal over Donald Trump, de president van Amerika. Er gebeurt iets bijzonders nadat hij naar de wc is geweest. Hele verhaal hoor je over 5 minuten.
6: 538, Floris Molenaar.
5: Ook Mark Ember, zometeen naar Yugel. Dit is Jamaican.

0: Mark Amber, Belong Together. Heb je dit meegekregen over Donald Trump?
1: 538.
0: Ja, de president van Amerika die was kort geleden in Turkije. Voor volgens mij zo'n grote NAVO-top was daar aan de gang. En die man, die blijft me verbazen. Misschien heb je het ook. Ja, het heeft iets te maken met de grote boodschap op de wc. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Als ik de grote boodschap heb gedaan en ik kijk zo naar beneden, dan denk ik, oh, snel doorspoelen, weg ermee. Dus ja, dat is niet fris om naar te kijken. Dat is niet, ja, dat mag zo snel mogelijk weg zijn wat mij betreft. Bij Donald Trump is dat dus anders. Al zijn ontlasting, ja, wordt opgevangen en teruggestuurd naar Amerika. Dus alles wat hij doet, het wordt er nooit doorgespoeld, wordt opgevangen en teruggespoeld. Nou, waarom is dat nou? Ze willen dus niet dat zijn ontlasting wordt doorgespoeld, want dan komt het in het riool terecht en dan kunnen instanties die dat interessant vinden, een beetje de geheime diensten uit het buitenland, die kunnen dan de dingen opmaken over zijn gezondheid en welke medicatie die gebruikt. Dat zit natuurlijk in zijn ontlasting. En daarom wordt het dus opgevangen en teruggevlogen naar Amerika. Wauw. Ja, als oma Donald Trump naar de wc is geweest, dan is het zeg maar in een poep en een scheet weer terug in de United States. Wat een ondankbare taak als je dat moet vervoeren. Whitney Houston is hier bij 538.

vanaf 3 uur 's middags hoor je ze hier bij 538. De 50 allergrootste hits van dit moment. In de 538 op 50, momenteel op nummer 12 in de lijst. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, hoorde je bij 538.

0: Sia en Chanapal, Jeep Thrills bij 538. Goedemorgen, Floris hier. Ik zag een filmpje op Instagram dit weekend. En in dat filmpje hoor je dit. Goed luisteren. Ja, en wat je hier hoort is bijzonder. Het is niet wat je zou verwachten. Oké, wat hier gebeurt, hoor je zo.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.nl.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus. Alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop. Dubbel fris. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl. Je verdient het.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloepmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
19: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig van onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis.
2: glashelder.
20: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: 538 Nieuws.
22: 11 uur.
23: Na de aanslag op de Pride in Berlijn zullen bij World Pride in Amsterdam, waar nodig, extra maatregelen worden genomen. Dat zegt burgemeester Halsema. Een man reed in Berlijn gisteravond in een bestelbus in op een groep mensen. Een vrouw kwam daarmee om het leven en 16 anderen raakten gewond, van wie 3 ernstig. Premier Jetten noemt wat er in Berlijn is gebeurd op X een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Staatssecretaris Thiele van Emancipatie vindt het een afschuwelijke gebeurtenis. Er is een foto van een verdachte verspreid. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij is een bekende van de politie en nog niet gepakt. Ook in Spanje zijn grote natuurbranden. Gisteren brak er een uit ten noorden van Valencia. Het lukte de brandweer amper om er greep op te krijgen. 15.000 mensen zijn geëvacueerd, meldt een Spaanse krant. Ten westen van Madrid is ook een grote brand, waarbij een natuurgebied zo groot als 3 keer het eiland Texel verloren is gegaan. En het 42e zomercarnaval in Rotterdam is gisteren rustig verlopen, zegt de politie. Er waren wel wat opstootjes waarbij moest worden opgetreden, maar grote incidenten bleven uit. In totaal werden 29 mensen opgepakt en ook werden wat wapens en messen in beslag genomen. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen vallen buien. Tussendoor kan ook de zon even schijnen, door 20 tot 23 graden. Morgen eerst ook nog buien, daarna zonnig. En dat was het nieuws op 538.
24: Even kijken naar het weekend wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen momenteel. Eerst op de A9, Diemen Alkmaar bij Schiphol Oost, 6 minuten. En de A12 richting de Duitse grens door de controles, 11. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A2 Utrecht-Amsterdam, hectometerpaal 37,5. A6 Lelystad-Emmeloord, 100,7. En de A9 Alkmaar-Haarlem, 56,8. A16 Dordrecht-Breda, 51,6. En de A20 Rotterdam-Gouda, 45,5. A22 Velsen-Beverwijk, 9,2. En de andere kant op Beverwijk-Velsen, 14,7. A28 Hogeveen-Assen, 153,6. En de laatste de A30 Barneveld in de richting Ede, op de rem bij 16,2.
25: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Omdat onze band onbreekbaar is.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elk

0: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op
2: je radio. Goedemorgen.
1: Floris Molenaar.
2: Met over 5 minuten klassieke muziek, maar dan op een hele bijzondere manier. Oké. Okay.

0: Jonas Blue en Maliva, Edge of Desire. Wat denk je dat er hier gebeurt?
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Ja. Bespeel jij een muziekinstrument? Heb je dat geleerd ergens? Misschien op jonge leeftijd of kort geleden pas. Of misschien ben je nog jong, dat je het nu aan het leren bent. Dat kan natuurlijk ook. Dat je bijvoorbeeld nu een gitaar in je handen krijgt en dat je daar dan ook echt wat leuks op kan laten horen. Dat vind ik altijd zo jaloersmakend, joh. Ik heb nooit een muziekinstrument geleerd of dat soort dingen. De klootviool, die kan ik spelen. Heel goed. Echt, ben ik een natuurtalent in de klootviool. Nou, ik heb echt wel bewondering voor mensen die dus, ja, die wel wat kunnen spelen. Die wel een instrument kunnen bespelen. En ik zag toch van het weekend ook weer iets op Instagram. Een filmpje van een gozer die Vivaldi speelt. Dat is klassieke muziek en dan denk je misschien aan een viool of een cello, een klassiek instrument, maar niks daarvan. Je hoort Vivaldi op een accordeon. Goed luisteren.

dit is bizar, toch? Vivaldi spelen op een accordeon, ja. Zou die ook vader Jacob kunnen spelen? Die is wel moeilijk, hè? Ace of Base bij 538.

0: Stone en Chemical bij 538. Goedemorgen deze zondagochtend. Ja, misschien heb je meegekregen afgelopen week 538 collega Dylan Boet liep mee met de Nijmeegse Vierdaagse. Afgelopen vrijdag was dan de laatste dag en Bas en Eva zijn collega's van team 538 Avondshow. Die besloten om Dylan eventjes te komen supporten bij de start. Om even te komen verrassen in alle, ja, in alle vroegte. Naar Nijmegen afgereisd en daar kwamen ze erachter dat zij niet de enige waren die Dylan kennen.
1: Een plezige verrassing bij
2: ons. Legendaar. We moeten op tijd zijn. De derde keer dat iemand zegt, hé, hey, zij zijn van Dylan.
3: Hé, hey, wij kennen Dylan. Hoi, wij kennen hem.
4: Ja, maar wij zijn van Dylan. Wij kennen Dylan.
0: Oh, schattig hè. Ja, en of ze Dylan, de grote ster van de Nijmeegse Vierdaagse, ook daadwerkelijk getroffen hebben, dat zie je op de Instagram van Radio 538. Zondagochtend in Kensington, Living 4.

0: naar een mooie zondag met die American Authors. Best day of my life, Radio 538. Goedemorgen, Floris hier. Ik zag een filmpje van het weekend over een kerel uit Amerika. Die heeft een wereldrecord te pakken. Bizar wereldrecord. Het heeft iets te maken met een zwaard. Oké, het hele verhaal hoor je zo.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.

0: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst... krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Even bollen, iedereen.

0: Schort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Over 7 minuten een bizar wereldrecord. Opdrukken met een zwaard.

0: Kygo, DNCE, Dancing Feet. Wat een bizar wereldrecord, hè?
1: 538.
0: Ja, heb jij dat ook? Dat je soms echt staat te klapperen met je oren als je hoort waar mensen allemaal wereldrecords in hebben. Dat is, ik vind dat toch iets fascinerends. De meest gekke opdrachten verzinnen ze dan en dan gaan ze het proberen. En ja, die gasten van het Guinness Book of Records, die zeggen, ja, nee, jij bent dan de enige in de wereld die dit kan. Dan heb je een wereldrecord te pakken. Zo simpel kan het zijn, maar je hebt echt de meest gekke wereldrecords. Ik zag een wereldrecord klok simultaan dammen. Klok simultaan dammen. Dan moet je zeg maar tegen 54 tegenstanders dammen onder tijdsdruk. Klok simultaan dammen. Daar kun je ook een wereldrecord hebben, ja. Ik zag er nu ook weer een op de naam van Austin Putin. Dat is een gozer uit Amerika. Die heeft het wereldrecord push-ups. Nou, dan denk je push-ups. Niet zomaar push-ups. Hij heeft het wereldrecord push-ups terwijl hij een zwaard inslikt. Dus terwijl hij een zwaard in zijn keel heeft zitten. Ja, opdrukken terwijl je een zwaard in je keel hebt. Ben je dan gek? 41 keer heeft hij opgedrukt terwijl er een zwaard in zijn keel zat. Ja, ik vind 41 keer opdrukken vind ik al zwaar. Dan heb ik al het gevoel dat er een zwaard in mijn armen wordt gestoken, zeg maar. Bizar. Radio 538 op je zondagochtend met Bibi Rexha en Faithless. Zometeen naar Queen. I want to break free.

0: Alex Warren en Passenger bij 58. Zometeen Martijn en Julia en de leukste, gezelligste weekendshow van Nederland. En, ben even benieuwd, omschrijf jouw bubbel waar je in leeft deze zondag in 3 cryptische woorden. Martijn en Julia gaan zo meteen aan proberen te raden wat jouw bubbel is. Gaan proberen jouw bubbel te doorbreken. Dus wat ben je aan het doen? Omschrijf het in 3 cryptische woorden en geef het door rechtsbovenin in de app van 58.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Ja?
12: Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
14: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
15: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.

0: krijg je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV. Salomon!
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je van Jumbo.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: 538 Nieuws.
9: 12 uur.
10: De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft met afschuw gereageerd op de aanslag in Berlijn. Een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam bij elkaar waren om vrijheid, gelijkwaardigheid en het leven te vieren, noemt hij het. Premier Jetten noemt de gebeurtenissen in Berlijn een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Komende week staat Amsterdam in het teken van de World Pride, met als hoogtepunt de Canal Parade op zaterdag. En vanwege de aanslag in Berlijn komen er waar nodig extra veiligheidsmaatregelen, zegt burgemeester Halsema. Ze kan zich goed voorstellen dat hier, behalve woede, ook zorgen en angst heersen naar wat er in Berlijn is gebeurd. In Almere is vannacht een zwaargewonde man gevonden naast een fatbike. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Flevoland. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen en mensen met een deurbelcamera op om informatie te delen. En de stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerde landen voor D-Day, staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De landing in juni 1944 was het begin van de bevrijding van West-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ruim 200.000 militairen kwamen vanuit zee en uit de lucht op 5 Normandische stranden aan. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen vallen buien. Tussendoor kan ook de zon even schijnen. Door 20 tot 23 graden. Morgen eerst ook nog buien, daarna zonnig. En dat was het nieuws op 538.
11: Tijd voor het 538 verkeer dan van Flitsmeister. Er is vertraging gemeld op de A1. Hengelo richting Osnabrück voor de grens met Duitsland. Dan moet je even 10 minuten wachten voor je daar binnen mag. De A12, hetzelfde verhaal. Arnhem-Oberhausen ook voor de grens. Daar 17 minuten wachten. En ook als je via de A76 eerder binnen denkt te zijn in Duitsland. Nee, daar heb je 10 minuten vertraging. Omdat daar de grens ook is afgesloten voor controles.
12: Dan flitscontroles. Ze beginnen op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Bij Apkoude 37,5. De A6 Lelystad richting Emmeloord bij Nagelen 101,1. De A6 Emmeloord richting Elisabeth Emmeloord 109,1. Dan de A9, ook maar richting Haarlem bij Heemskerk 56,8. De A22 Velzen richting Beverwijk bij Velzen Zuid opgepast bij 9,2. De A22 Beverwijk richting Velzen bij Beverwijk staan ze bij 14,7. Dan de A28 nog Hogeveen richting Assen bij Spier 153,6. En tot slot de A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren op de Rijn bij 16,2.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
13: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
15: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
15: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
6: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
8: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
9: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
11: Het is zondag wat mij betreft de beste dag van de week. Wij zijn Martijn en Julia, hallo!
12: Met zometeen Calvin Harris, eerst Samba. Dit is Homewrecker.

0: op 538. Er is een woord waar ik niet zo goed tegen kan. Daar krijg ik een beetje de kriebels van altijd. Dat is het woord kanjer.
1: Oh, ik wilde zeggen suède.
0: Hoe?
1: Suède. Vind ik een heel naar woord.
0: Daar heb ik ook niks mee, nee. Maar ja, bij mij is het kanjer. Maar ik zie dat Nico net hebt. Julia en Martijn, fijne uitzending. Kanjers!
1: Oh, maar dat is heel aardig.
0: Van Nico kan ik het hebben.
2: Martijn en Julia.
3: 538.
1: Wat ben jij op dit moment aan het doen? Dat is graag wat we willen weten. Stuur dat in 3 cryptische woorden deze kant op. Ja, ik vertelde gisteren al, ik klink een beetje als een natte krant. Echt al een week of zo. Maar dat komt omdat dat weer, ja, zeg maar, gisteren was het weer hartje zomer. Vandaag is het weer herfst. En we klaar mee gewoon even, dit land.
0: ik ga naar Griekenland. Ja, ik ben gewoon in een korte broek, hoor, vandaag. Maakt mij niet uit.
1: Je bent niet bang, hè?
0: Ja, 3 cryptische woorden. Stuur ze even in met de app van 538. Het allerleukste is als je ze even inspreekt. Want dan kunnen we je ook laten horen op de radio. En als je op de radio te horen bent geweest, heb je voor altijd een goed verhaal bij al je vrienden en je vriendinnen. Neem het maar van mij aan. Maar dan gaan jullie en ik proberen om te raden wat jij op dit moment aan het doen bent. Dus jouw 3 cryptische woorden. Stuur ze op, maar spreek ze vooral even in via de app van 538.

0: Hij heeft deze geprimeurd vorige weekend op Tomorrowland. Ging hij deze voor het eerst doen. Was echt vet.
1: Ging iedereen helemaal loesoe zeker?
0: Ja, ik weet niet. Ik weet niks meer.
2: 538.
3: Martijn en Julia.
1: Er ging alleen al één iemand loesoe bij Tomorrowland afgelopen weekend. Alright. Wij zijn Martijn en Julia. Dit is 538. En wij, Martijn en Julia, dus zijn benieuwd wat je aan het doen bent op dit moment. Dat kan door drie woorden even naar ons toe te sturen in een cryptische vorm. Dus drie woorden waarvan je niet meteen denkt van, hè? Logisch. Maar hoe raarder, hoe beter. En dan gaan wij proberen te raden wat jij op dit moment aan het doen bent.
0: En de eerste komt van Luigi. En die heeft water, vuur, bier.
1: Ik denk dat Luigi een hele zware nacht gehad heeft. Mm-hmm. En
0: water met vuur aan bespreken. Of is dat niet spreken?
1: Nee, ja, iets als water en vuur. Dat zijn twee dingen
0: toch?
1: Die niet met elkaar overweg kunnen. Ik denk dat Luigi gisteravond een ex is tegengekomen. En dat helemaal uit de klauw is geëscaleerd.
0: Och, heerlijk.
1: Luigi.
4: Goedemiddag.
1: Is het een beetje de goede hoek waarin ik zit? Of is het totaal iets anders?
4: Ik moet er heel hard om lachen, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou, dan hebben we dat in ieder geval voor elkaar voor deze zondag. Maar wat ben jij aan het doen op dit moment?
4: Op dit moment ben ik onderweg. Maar de drie woorden hebben te maken met het feit dat ik zo ga barbecuen met de voetbalvereniging. Met het voetbalteam.
1: Ja.
4: En het water heeft ermee te maken dat het regent.
1: Ik wou net zeggen, je hebt perfect weer voor uitgekozen inderdaad voor een barbecue.
5: Dat maakt allemaal niet uit in Nederland, joh.
1: Maar je moet toch officieel toch ook een emmer water naast je barbecue hebben staan voor als het echt helemaal in de hand
5: vliegt? Nee joh, je moet toch sowieso als er brand is niet met water eroverheen gaan?
1: Waar denk jij dat een brandweerwagen mee komt dan?
5: Nee, oprecht, dat is een soort schuim toch? Volgens mij echt, serieus, als er brand is moet je echt geen water eroverheen gooien.
1: Ik heb een hele week op een camping gestaan met zo'n vuurkorf. Ik heb iedere dag een emmer water ernaast gezet. Maar blijkbaar is het dus niet oké.
5: Nee, ja, volgens mij kunnen brandweren zich even melden in de F538. Want volgens mij is het dus zo.
1: Ik ben heel benieuwd. Luigi, mag ik jou een ontzettend fijne barbecue wensen? En neem een poncho mee.
4: Ja, ga
5: gewoon genoeg bier drinken.
1: En genoeg bier drinken, dan merk je niet eens meer.
4: Ja, dat komt goed.
5: Ah, veel plezier. Leuk dat je luistert.
4: Hoi. Fijne uitzending. Hoi.
5: Dank je.
1: Hebben we Bart ook nog? Bart had ook drie random woorden. Krentenbol, lamp, motivatie.
5: Maar even, sowieso, hij pakte me echt bij het woord krentenbol.
1: Zeker.
5: Dat is zo lekker even, dat vergeet je echt dat dat bestaat. Maar op z'n allen lekkers, als je hem even opensnijdt, een beetje boter erop en dan een plakje kaas.
1: Je dwaalt een beetje af.
5: Ja, oh ja, kut.
1: Krentenbol, lamp, motivatie. Ik denk dat Bart heel erg hard gegaan is gisteravond. Dat hij denkt, ik heb echt honger. Dat hij niks in huis had. En dan krentenbol uit de krochten van zijn keukenkastjes getrokken heeft. En daar nu lekker aan zit smikkelen. Of zoiets.
5: Nou Bart, vertel.
6: Nou, die krentenbol, Julia.
5: Ja?
6: Wel met roomboter dan.
5: Och, heerlijk.
6: Dat vind ik wel een voorwaarde. Nou, en ja, hard gaan gisteravond. Beetje een bolen geweest, een beetje steengillen.
1: Ja?
5: Oh, bolen steengillen, doe maar gek hoor.
6: Ja, ja. En ja, dus ik zit nu op de bank met een krentenbol in mijn hand. Met roomboter. Extra dik. En ik heb een lamp thuis die een beetje knippert de hele tijd. Die doet het niet goed meer. Dus ik zit als een gek motivatie te zoeken om die lamp te gaan maken.
5: Sorry, ik ben echt zo jaloers op jouw leven.
1: Bart, ik zie het voor me. Ik zie jou voor me zitten en ik denk, oh, wat heeft die man het zwaar.
5: Maar ben jij een vrijgezelle man, Bart?
6: Wat zeg je, wat ben ik?
5: Ben jij een vrijgezelle man? Dat is zo'n klinkje.
6: Nee, ik ben een gezellig man. Oh. Maar ik ben heel...
5: ik ben al, goed, teken ik voor.
6: Ik ben al bijna 37 jaar heel gelukkig getrouwd.
5: Oh, heerlijk.
1: Bart, mag ik jou ontzettend veel sterkte wensen met die knipperende lamp?
6: We gaan ons best doen.
1: Heel goed, jongen. Heel goed dat je luistert. Dankjewel. Hoi, hoi.

0: Katy Perry en Firework op Radio 538.
1: Ik zat even te denken tijdens het liedje, maar het is natuurlijk het eerste jaar dat we geen vuurwerk mogen afsteken. Ik ben zo benieuwd hoe dat gaat.
0: Nou, ik kan je wel vertellen hoe dat gaat. Dat wordt één grote bende.
1: Ja, denk je?
0: Ja, maar hoe ga je dat in godsnaam tegenhouden?
1: Ja, mensen gaan natuurlijk illegaal halen.
0: Ja, ook. Maar ook als

0: ga je doen? Je kan daar toch niks tegen doen? Zo'n oorlogsgebied.
1: Ja, ik ben echt zo ontzettend benieuwd. En ergens, zeg maar, hoop ik ook dat het ergens wordt, want ik hou echt van vuur.
0: Ja, maar jij staat zelf te stoken, denk ik, hè, jij?
1: Nee. Ik hou me netjes aan de regels. Alleen, ik vind vuurwerk met oud en nieuw wel echt heel gezellig.
0: Ik vind het ook heel gezellig. Maar ja, dan kun je toch ook in een georganiseerde show doen?
1: Ja, dat volgens mij doen ze dat nu ook.
0: Ja,
1: hoor,
0: nee, zeker. Maar dan hoef je dus niet zelf met illegaal 20 kilo aan spul de Belgische grens over.
1: Nee, moeten we niet doen.
0: Maar ik ben heel benieuwd. Ik vraag het me echt ernstig af hoe dat gaat. Hey, Teddy Swims komt eraan met Mr. Know It All en ook Years and Years King. Zometeen.
2: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
3: 21, 22 en 23 augustus.

0: Check 538.nl.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
2: craving. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: bed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
10: Hoe weet jij dat?
11: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
12: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: 538 Martijn en Julia.
4: Als je zometeen het 538 Tosti ijzer wil winnen, blijf dan plakken. Zometeen hoor je hoe dat lukt.
3: Radio 538.
4: Years and Years komen eraan. King onderweg naar Teddy Swims. Mr. Know-it-all bij Martijn en Julia. 538.

0: 10 years King Radio 538.
1: Waar denk je aan? Bij het woord hotel.
0: Ja, dat is het thema van vandaag in 10 tegen 1. De eerste 10 associaties van Julia van Rijn dan bij het woord hotel. Die heeft ze op een rijtje gezet. Raad jij de meeste antwoorden goed, dan win jij het 538 Tosti-ijzer.
1: Ja, wil je meespelen, heb het woordje 10 naar de app van 538.
0: Dus 10 met de app van 538. Wie weet win je zometeen het Tosti-ijzer in 10 tegen 1. Dit is de Lucas en Steve met All

0: More Scrubs van TLC op Radio 538.
1: Het is bijna 10 voor 1, dus spelen wij
2: 10 tegen 1.
0: Met Shirley. Shirley, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
3: Ja, lekker.
0: Nou, dat horen we graag.
3: Beetje regenachtig.
0: Ja, ik ken weinig mensen die lekker en regenachtig in één zin gebruiken, maar jij bent er wel één blijkbaar.
1: Hey, de vraag is, waar denk jij aan bij het woord hotel? Daar gaat het om in 10 tegen 1. Hoeveel van de 10 dingen waar ik als eerste aan denk bij het woord hotel, kan jij raden? Hoeveel denk je? Van de 10?
3: Ik denk 6.
1: 6.
0: Als jij er zo meteen 6 weet te raden, win jij het 538 Tosti IJzer. Ben je er klaar voor, Shirley?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Dan gaan we beginnen. 3, 2, 1, let's go! Begin maar met raden.
3: Vakantie?
1: Nee.
0: Nee.
3: Ontbijt?
1: Ja.
0: Die is goed. 1 punt.
3: Mini koelkast?
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, de minibar, heel goed.
3: Jeetje, moeilijker dan ik denk.
0: Ja, verplaats een beetje in haar brein.
1: Ja, dus je komt binnen en dan...
3: Je moet hotel.
1: Even, je moet even een beetje denken vakantie. Van, oké, je komt binnen en dan wat zie je als eerste? Waar ga je aan?
3: Oh, zo. Ja, een king size bed.
0: Dat heb je helemaal niet op je lijstje staan. Hoe kan dat nou?
1: Ja, dat weet ik ook niet.
3: Voor je jas en zo op te hangen.
1: Waar meld je
3: aan? Oh, zo, hotel. Ja, tuurlijk, Bali.
1: Ja, receptie. Ja, goed. Goed.
0: Ga door. Ga door, Shirley. Ga door.
1: Nou, dan stel je als je heel brak bent en decadent.
3: Eieren met spek.
0: Wauw, jij leeft ook op grote voeten, Shirley, hoor ik wel.
3: Zeker.
1: Je had er 3 goed. Ik had ook nog vieze decoratiekussentjes. Weet je wel, die liggen daar altijd op dat bed. En dat is het eerste. Ik kom binnen en als eerste die vieze decoratiekussentjes, want die gaan dus niet de was in, die gooi ik meteen van dat bed af. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook nog schoon linnen. Dat vind ik dan weer heerlijk, dat je bed elke dag fris wordt gemaakt. Je hebt altijd van die, zeker in van de wat mooiere hotels, dan krijg je dan van zo'n tandenborsteltje ingepakt en zo'n wattenstaafje en een zeepje hier en een dingetje daar. Neem ik allemaal mee. Neem ik allemaal mee naar huis. Ik ben wel in Nederland.
3: Ja. Ja, klopt.
1: Bagagetrolley, weet je wel. Dat vind ik zo chic staan altijd. Ken je dat van Zack en Cody nog van vroeger? Op Jetix was dat volgens mij. En dan gingen ze altijd in
3: dan de... Dan gaan wij niet naar dezelfde hotels.
1: Ja, dan komt het volgende decadente. Maar ik maak er geen gebruik van. Maar het kan wel. Room service. Altijd overpriced.
3: Ja,
1: eigenlijk helemaal niet zo heel goed. Een pasje die je altijd kwijtraakt. Om je hotel mee binnen te komen. Ik vind sowieso, als je een fysieke sleutel krijgt, dat is helemaal niet lekker.
3: Precies,
1: Je wil gewoon een pasje. En ja, ik denk bij een hotel toch wel echt aan Van der Valk.
3: Oh zo, ja.
0: Ja. Het is wel een beetje een luxe poes hoor, onze Julia van Rijn. Dat geef ik toe. Maar je hebt dapper gespeeld, Shirley. Dat zeker.
3: Top, dankjewel.
0: Ik wens jou toch een fijne middag en leuk dat je luistert.
3: Fijne middag.
0: Dankjewel.
1: Doei.
0: Dit is Radio 538. Met zometeen Chesto. Traffic komt eraan naar Bente. 3.

0: Traffic op 58 bij Martijn en Julia. Heb jij wel eens iets gedaan waarvoor je eigenlijk veel te jong was? Jens ook. Die gaan we zo meteen even bellen. Die deed wel iets heel bijzonders. Wat het is, dat hoor je zo meteen.
1: Ja, en we moeten ook nog even die cola-test. We hadden het gisteren in de uitzending over. Ik zei tegen Martijn, je proeft het verschil niet als je het niet weet tussen cola zero en normale cola. Dat weet ik zeker. En hij zei, oh, watch me. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb vandaag even een blikje normale cola en cola zero meegenomen. Ik ga je zo even blinddoeken en dan gaan we even kijken. Gaan we even allemaal horen dat ik gelijk heb.
0: Sorry, ik ben helemaal uitgetuned toen je zei, ik ga je blinddoeken.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Wat ga jij morgen doen? Vullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
5: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders grijp je mis.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
17: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl,

0: Korte je geld op de meest getoonde prijs.
1: 538 Nieuws.
2: 1 uur.
3: Bij de aanslag in Berlijn zijn geen Nederlanders gewond geraakt. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg met de Duitse autoriteiten. Gisteravond reed een man met een bestelbus in op een groep Pride-vierders. Een vrouw werd gedood en er zijn 16 gewonden, voor wie een aantal er slecht aan toe is. In het Haagse Zuiderpark is gisteravond een man aangehouden. Die werd door een getuige aangewezen omdat hij een andere man ernstig zou hebben mishandeld. Die werd door omstanders gereanimeerd. Ze vonden ook een andere gewonde man. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In Rotterdam is vanmiddag een stille tocht voor de 18-jarige jongen die vorige week tijdens de Vierdaagse feesten werd doodgeschoten in Nijmegen. Volgens de familie was hij een toevallig slachtoffer van zinloos geweld. Na de dood van de Rotterdammer begon een crowdfunding voor zijn uitvaart. Die heeft al bijna 30.000 euro opgeleverd. En de Spaanse premier Sanchez is op bezoek geweest in de provincie Avila, waar een grote natuurbrand woedt. Volgens hem gaat het blussen nu iets makkelijker, maar zegt hij erbij, er komen nog moeilijke uren aan. Ook op andere plekken in Spanje, zoals bij Madrid en Valencia, zijn branden. Tot nu toe is er één dodelijk slachtoffer. Vanmiddag trekken buien over het land. Tussen de buien door kan de zon even schijnen en het wordt zo'n 23 graden. Aan de kust iets koeler. Morgen eerst buien, daarna droog en zonnig. En dat was het nieuws op 538.
4: Gaan we even kijken naar wat er op de weg gebeurt. En er gebeurt van alles. 6 vertragingen meldt Flitsmeister. De 3 grootste, dat zijn deze. Te beginnen op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Vinkenveen en het AMC ziekenhuis. Verbindingsweg is daar dicht. 13 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de grens met Duitsland. 17 minuten. En de A16 Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug ook 17 minuten vertraging.
5: Controlestand te beginnen op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Bij Nagelen 100.6. De A9 ook maar richting Haarlem. Bij Heemskerk 56.8. De A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen-Zuid 9.2. De A22 ook Beverwijk richting Velsen, de andere kant op. Bij Beverwijk 14.7. De A28 Assen richting Hogeveen bij Hooghalen 160.5. En tot slot de A30 Barneveld richting Ede bij Lunter op de Rijn bij 16.2.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
7: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Martijn en Julia.
8: Heb je wel eens iets gedaan waarvoor je eigenlijk te jong was? Jens ook, die spreken we zo.
9: Eerst Jennifer Lopez, David.

0: Foreign en Fever Dream op 538.
1: Heb jij wel eens iets gedaan waar je eigenlijk te jong voor was?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, nou, daar kunnen we een hele uitzending mee vullen, denk ik. Maar ik wil even naar Jens, want Jens heeft iets gedaan en het loopt een beetje uit de klauwen nu.
2: 538. Martijn en Julia.
1: Jens is namelijk sinds een week of drie uitbater van zijn eigen bruine kroeg. Bar Guzzo, op het Kattenburgerplein in Amsterdam Centrum. Klein probleempje alleen, hij mag dat eigenlijk helemaal niet. Jens, goedemiddag.
3: Goedemiddag Martijn.
1: Jij bent de eigenaar van jouw eigen kroeg, Bar Guzzo in Amsterdam. Maar er is dus eigenlijk één tamelijk groot probleem. Kun je uitleggen wat dat is?
3: Nou ja, het idee is eigenlijk met dat je pas op de vergunningen mag staan als je 21 bent. En dat ben ik nog niet.
1: Ja, want jij bent...
3: Ik ben 20, ik ben bijna 21.
1: Maar als ik het goed begrijp, je bent oud genoeg om alcohol te drinken, maar dus niet oud genoeg om het aan iemand uit te schenken.
3: Ik ben oud genoeg om het aan iemand uit te schenken, maar niet als eindverantwoordelijke om het vloer te staan.
1: Okay.
0: Maar als je 20 bent, dan barren. Ik was op mijn 20 was ik nog aan het knikkeren. Zeg maar, het is echt knap. Ja. Wat heb je de afgelopen 3 weken geleerd dat je dacht van, ja, dat heeft niemand me verteld van een eigen kroeg openen?
3: Dat het echt heel hard werk is.
0: Ja, dat geloof ik.
3: En dat het eigenlijk het allerleukste is wat voor mij bestemd is. Maar dat het zoveel indrukken in zo'n korte periode geeft, dat je op zich ook best wel overweldigend kan zijn.
1: Ja.
3: Maar dat ik er ook tegelijk heel veel energie uit haal en het daardoor een stuk draaglijker is om wel zo'n hele dag hier te zijn. En wat er allemaal bij komt kijken is heel leuk.
1: Maar wanneer dacht jij bij jezelf, ik wil als ik later groot ben een eigen kroeg hebben?
3: Nou, ik denk dat ik een jaar of 11 of 12 was.
1: Oh joh.
3: Dat ik met mijn vader mee naar Café Guter ging, waar hij vroeger ook heeft gewerkt.
1: Ah.
3: En toen riep ik al tegen de eigenaar, wat een goede vriend van mij en van mijn familie is. Riep ik eigenlijk al, ooit wil ik deze kroeg overkopen. En nu heb ik niet Café Guter, maar een hele leuke andere kroeg met heel veel potentie erin. Om mijn 20ste te kunnen kopen.
0: Wat vet zeg.
1: Hey, wat vinden je klanten en je gasten ervan als ze merken dat je pas 20 bent?
3: Nou, ik moet zeggen, toen vanochtend het artikel, of gisterochtend het artikel in het Parool kwam.
1: Ja?
3: Ik denk dat ik wel 100 keer te horen heb gekregen dat ik hun drankje hier mocht inschenken, maar dat mijn compagnon dat moest doen. maar iedereen is aligned, enthousiast en superleuk. Vrienden en familie vinden het ook superleuk. En het is toch een soort jongensdroom die in één keer opeens werkelijkheid wordt.
1: Ja, goed hé. Hey, wat maakt jouw kroeg nou eigenlijk de beste van Nederland?
3: Hier is het zo simpel en zo fijn en rustig dat je hier zowel lekker voetbal kan kijken met je vrienden, als dat je hier soms gewoon de krant kan lezen en een bakje koffie kan doen. We focussen heel erg op dat het personeel echt betrokken is naar de gast. Dus dat je echt...
0: We kunnen veel tenten nog wat van leren in Amsterdam, hoor. Kan ik je vertellen.
3: Dat zijn jouw woorden, niet de mijne.
1: Horeca in Amsterdam even op één kamer gegooid.
0: En wat is het? Zeg maar, dus je hebt geen gekke van die Amsterdamse cocktails met peper erin en whatever.
3: Nee,
0: je hebt gewoon een koffie, gewoon een wijntje.
3: Bier, bitterballen en goede wijn. En lekker jenever staat koud.
0: Heerlijk.
3: En van Amsterdam de muziek op. Maar lekker simpel.
0: Ik kom lekker naar je toe.
1: Misschien moeten wij het teamuitje van Martijn en Julia lekker in Bar Guzzo op het Kattenburgerplein in Amsterdam doen.
3: Deal. Is de eerste jenever is van mij.
1: Oh,
0: heerlijk.
1: Dit heb je op live op radio gezegd, Jens. Daar zit je aan vast.
0: Het is een toepasselijk liedje trouwens.
1: Ja. Another drink nu van Marshmallow op 58. Jens, heel veel succes met je kroeg, jongen. En dankjewel.
3: Ontzettend bedankt.
0: Hoi.

0: Kan jij het verschil proeven tussen normale cola en cola zero? Ja, we, ja. We hadden het gisteren over een verhaal in de Efteling, dat je daar zo'n beker kan halen voor 17 euro. En dan kan je vullen en de Foodwatch is daarop tegen, want kinderen krijgen te veel suiker binnen. Dus ik zei, maak gewoon alle frisdrank zero, want je proeft het verschil toch niet. Toen zei Martijn, dat verschil proef je wel. Dus dat gaan we testen.
1: Oké. Okay.
0: Ik heb een blikje cola normaal, cola zero mee. Ik ga je even blinddoeken. Ik ga even naar je toe lopen.
1: En dan
0: gaan we
1: eens
0: even kijken hoe jij afgaat van vriend.
1: Dat is je doel, hè?
0: Ik heb alleen...
1: Mij af laten gaan.
0: Nee, helemaal niet.
1: Dus kijken wie die afgaat zo meteen.
0: Ik ben een goed mens.
1: Oké, kom maar op.
0: Maar ik heb dus... Ja, ik kon even geen handdoek vinden. Dus het is een soort van...
1: Wat is dit?
0: Een finishvlag van de Formule 1.
1: Oké, nou lekker in thema. Vanaf 3 augustus kun je kaarten winnen, hè? Inderdaad. Au, niet zo strak.
0: Oké, nou, het gaat er even om dat je niks ziet.
1: Oké, mocht je nou meekijken via TV538... dan zie je dus net dat ik in mijn gezicht geslagen word... door een van mijn collega's. Oké, en nu?
0: Oké.
1: Dit ziet er volgens mij zo raar uit.
0: Ik heb nu 1 blikje open en die mag je dan nu een slokje van nemen.
1: Oké, waar ben je dan?
0: Ja, hier.
1: Oh, hier, ja?
0: Ja, okay. Neem maar een slokje.
1: Niet dat ik zo meteen over de tafel kiepen, nee. Want dan wordt het technisch niet
0: boos. Nee, dat moet je echt niet doen.
1: Oké, dus ik...
0: Okay. Dit is 1 van de 2. Wat proef je?
1: Cola.
0: Maar heb je nu al een idee?
1: Ja, ik denk het wel eigenlijk.
0: Wat zeg je gevoel bij deze?
1: Ik denk dat dit de echte is. Maar doe die andere nog maar even.
0: Okay.
1: Waar ben je?
0: Nou.
1: Niet dat ik aan je zit zo meteen.
0: Nee. Ja. Ja,
1: oké, hier.
0: Niet kijken.
1: Nee, ik zie helemaal niks, joh.
0: En?
1: Shit, nou twijfel ik een beetje.
0: Ja, zie je. Oké. Jij mag het zeggen. Nummer, ik ga...
1: Geef die andere nog eens.
0: Ja, doe maar proeven. Dan mag je zeggen, is blikje 1 cola normaal?
1: Shit.
0: Of is blikje 2 cola normaal? Ja, maar dat deze twijfel...
1: Ik denk dat deze...
0: Ja? Ja, nog 1 keer. Dus de rechter in je hand, die is...
1: Dit is de gewone, dit is de zero.
0: Oké, man. Doe je blinddoek maar af.
1: Dat kan niet. Help me even. Alsjeblieft. Ja!
0: Lekker. Oké, ja, je hebt wel gelijk. Maar oké, we hebben eigenlijk stiekem allebei een beetje gelijk. Want je twijfelde wel echt heel flink. Maar je had het uiteindelijk wel goed.
1: Nee, ik moest wel even 2 keer nadenken. Dat klopt. Maar ik ben niet afgegaan.
0: Oh nee.
1: Dat vind ik het belangrijkste.
0: Vind je toch wel lekker.

0: Again van de Armin van Buren op Radio 538. We hebben zometeen een speciale gast hier in de studio. En het is iemand uit de stamboom van Julia van Rijendam.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit, tussen de apen.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel €1000 per boeking... en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
9: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
18: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend online leren.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Martijn en Julia.
3: Zometeen een bijzondere gast uit de stamboom van Julia van Rijndam in de studio. Na Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe.

0: Monnik en Becky G met Sorry Papi op Radio 538. Het is vandaag een bijzondere dag. Het is vandaag namelijk Internationale Opa en Oma Dag.
1: Ach.
0: En daarom hebben we iemand uitgenodigd in de studio vandaag. Uit de stamboom van Julia van Rijndam. Groot applaus voor...
2: Omi Jeannette. Yes.
3: Ja, mijn lieve Omi.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Wat gezellig dat je er weer bent.
3: Ja, leuk. Ja, ik vind het leuk hier altijd.
2: Ja, je bent hier, wat is het, ongeveer 2-3 jaar geleden al een keer
3: bij
2: de radiostudio geweest. En toen zei ik tegen je, je moet gewoon een keertje terugkomen. En nu 3 jaar later, Omi er weer.
3: Ja, ben ik er weer.
2: Ja, gezellig.
0: Nou, aangenaam kennis te maken. Ik ben Martijn. Ik werk samen met uw kleindochter. Soms een beetje chaotisch, maar wel vaak heel gezellig.
3: Altijd chaotisch waarschijnlijk.
0: Klopt het dat u 92 jaar bent?
3: Ja, nou 91.
0: Oh, het spijt me.
3: 91.
0: Maar als ik dat mag zeggen, zo komt u helemaal niet op mij over. U komt op mij als veel jonger komt u over.
3: Oh, nou, dankjewel.
0: Ja,
2: Omi heeft ook altijd, zeg maar, die ziet er ook altijd zo verzorgd uit. Ja. Wat ze ook gaat doen, altijd de nageltjes gematcht met haar schoentjes en het tasje en de ringen.
0: Nou, dan weet
2: en...
0: Ja,
3: dat heb ik altijd in me gehad en dat blijf je houden. Tenminste, ik heb dat wel. Ik vind het leuk om er nog goed uit te zien.
2: Ja, en daar heeft de leeftijd ook eigenlijk helemaal niks meer mee te maken. Nee. Het is niet alsof je, als je 80 wordt, dat je opeens jezelf gaat verwaarlozen.
0: Nee, zeker niet. Nee. Maar komt het vaker voor dat mensen verbaasd zijn over het feit dat u al... Met alle respect.
3: Ja,
0: zo
3: zeker.
0: Oud ben.
3: Ja, oh ja. Ze had, hé, ben je al zo oud?
0: Ja. Maar wat is uw geheim dan?
3: Ja, wat is mijn geheim? Ik zeg altijd tegen iedereen, gewoon gezond leven en goede genen hebben. He? Dat is vooral belangrijk.
0: Nou, gezond leven, gezond leven. Ik heb mij laten influisteren dat u nu iedere dag een fles rosé naar binnen kiepert.
3: Nou, een fles. Maar een paar glaasjes is altijd lekker. Ja.
0: Nou, kijk, nou, daar heb
2: dat
0: je het
2: houdt
0: al.
2: Je ook jong.
0: Ja, nee, zeker.
2: Toch?
0: Absoluut.
2: Ja, en Omi die golft en die bridget. En wat heb je nou laatst gedaan? Heb je een dansoptreden gegeven?
3: Ja, ik ben een salsa dans hebben we gedaan. Daar ben ik mee bezig. Dus een les gewoon iedere week een uurtje salsa dansen.
2: Ja, dat is toch leuk?
0: Geweldig.
3: Ja, dat is echt heel leuk.
0: Ja. Dat is super.
2: Stond mijn Omi daar gewoon op haar 91 salsa dansen. Maar ik kan het niet eens.
0: Het is toch helemaal niet zo normaal, om het maar even zo te zeggen, dat opa's en oma's op die leeftijd dat soort dingen nog doen. Ja, ik wil verder niemand over één kans
2: schieten,
0: maar het is toch heel bijzonder dit?
2: Tuurlijk, en die moet natuurlijk ook wel vitaal zijn, hè, en het geluk hebben dat het kan.
3: Dat is belangrijk, ja.
2: Want heb je veel mensen om je heen van dezelfde leeftijd die dat niet meer kunnen?
3: Ja, bij mij. Ja, en ik woon in een appartement, zoals je weet. En daar zitten een heleboel oudere mensen die dat allemaal niet meer kunnen. Dus ja. Het is wel, dat zeg ik, zit een beetje in de genen.
0: Nou, over de genen gesproken, mag ik even vragen aan u. Was zij, toen ze klein was, een makkelijk kleinkind of niet?
3: Ja, schatje.
0: Ja,
3: maar
0: toch?
3: Altijd druk.
0: Er is niks veranderd in de loop der jaren.
3: Er is niks veranderd.
2: En ik hield altijd van eten al. Dat was een ook al vroeg.
3: Ja.
2: Klein dikketje.
0: Wat geweldig. Ik vind het hartstikke leuk dat u er bent. En nogmaals, ik ben echt onder de indruk van wat u allemaal nog doet op uw leeftijd. Ja,
3: nou,
0: ik wil eigenlijk oppassen dat ik niet de hele tijd roep dat u zo oud bent. Maar ik vind het echt knap dat u nog salsa danst en golft en bridget en vooral heel veel rosé drinkt.
2: Ja, maar nou weet je van wie ik het heb. Dat
0: ja,
2: drinken.
0: Precies. Nee, er is bijna heel veel duidelijk nu in één keer. Maar ik zat te denken, misschien dat luisteraars ook wel opa's en oma's hebben, of hadden natuurlijk, die iets op hoge leeftijd deden waar ze dan echt van onder indruk waren. Misschien
2: ja,
0: is dat leuk om even van de luisteraar te vragen.
2: Ja, leuk, zeker. Dus heb jij een opa of oma thuis, of had jij een opa of oma, en die was op late leeftijd nog heel druk met iets waarvan je dacht, ja, jij? Op die leeftijd nog?
0: Ja, ik ben benieuwd of er verhalen voor zijn. Als je er eentje hebt, je bent welkom om ze te delen in de app van 538 of bel even 0909-3000-538. Had jij, of heb jij, opa's en oma's die iets op hele hoge leeftijd nog deden waarvan jij dacht van, wow,
2: sick,
0: respect.
2: Ja, een beetje zoals
0: zou zeggen. Ja, precies. Dus kom maar door met je verhalen. Altijd welkom in de app van 538 of 0909-3050.
2: Ga ik even een bakje koffie maken voor Omi, ja?
0: Is goed. Dit is Phil Collins.

0: SMS van Just Stay. Just a Little op Radio 538. Het is vandaag een bijzondere dag. Internationale Opa en Oma Dag. En daarom is de oma van Julia aangeschoven vandaag.
1: Ja, we noemen haar Omi.
0: Omi. Mag ik ook Omi zeggen?
1: Ja, Omi Jeanette heet ze.
0: Omi Jeanette. Mag ik ook Omi zeggen?
1: Ja,
0: ben ik
1: zodanig
0: in jullie familie ingeburgerd?
1: Ja, maar ze luistert ook echt niet naar oma. Het is echt mijn Omi.
0: Omi.
1: Ja.
0: Hey, we hebben net van Omi geleerd dat Omi op haar 91ste... Ja, ik zei per ongeluk dat ze 92 was. Toen ben ik echt in mijn gezicht geslagen dat ik dat niet meer op haar 91ste nog gewoon aan bridge doet. Salsa les volgt. Golfrondjes speelt.
1: Ja, ja, ja. Wijn drinkt.
0: En veel. En toen dachten wij, joh, misschien zijn er bij luisteraars ook wel opa's en oma's geweest. Of misschien nog wel onder ons. Die ook van die dingen deden doen op hele hoge leeftijd. Waarvan je denkt van, wow, dat is eigenlijk best bijzonder. En die verhalen, die zijn er best wel. Ik kwam hier eentje tegen van Karin. Dat gaat dan niet over haar eigen oma, maar de oma van haar dochter. Toen hij 72 was, zijn ze naar 1940 meter hoogte gehiked.
1: Zo.
0: Er zijn dagen waarop ik het niet doe.
1: Nee, en ook er komt een berichtje van Anne. Die zegt, mijn opa die is 82 en hij doet aan parachute springen.
0: Wat?
1: Dat vind ik ook echt heel dapper. Zou je dat ooit doen, Omi?
2: Ja, oh ja, graag.
1: Ja, ja, echt?
2: Ja, ja, het lijkt me altijd nog een wens om zo met zo'n man achter je.
1: Ja,
2: zo
1: oh ja, weer de man achter je. Nee, ja. Dat is je wens. Dat is je wens, ja.
2: Ja, ja, dat lijkt me wel bijzonder, hoor.
1: Ik ga meeschrijven, hoor.
2: Ja.
0: Body appt, mijn opa fietste altijd anderhalf uur heen, anderhalf uur terug om bij ons op bezoek te gaan. Zonder elektrische fiets. Vind ik ook heel cool.
1: Ja, echt vet.
0: Quint.
3: Ja.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hey.
0: Welkom in de show. Jij had ook een verhaal over jouw opa, meen ik.
3: Ja, klopt
0: die
3: inderdaad.
0: Die ook iets bijzonders deed. Vertel.
3: Ja, mijn opa die is momenteel 86 en die skiet nog steeds. Die skiet nog steeds. En die is eigenlijk dusdanig oud dat hij een gratis skipas krijgt.
1: Ja. Zo, maar dat voor de jongen,
3: gewoon voor de oudjes.
0: Geweldig verhaal, Quint. Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Oké, okay, hoi.
1: Oh, maar dan kan je al die botten breken. Skiën moet je ook gewoon niet meer doen.
0: Doe nou niet zo negatief. Dit is nog een hartstikke mooi verhaal van Quint.
1: Wat leuk.
0: Ja, hulde aan alle opa's en oma's. Dit is de script op 538 met half.

0: Omi, hè, was het?
1: Ja, Omi.
0: Als ik oma zeg, dan word ik uit de familie gegooid.
1: Ja, nee, ik ben heel lang al Omi.
2: Ja, ja, dat is mijn, in verband met de opa en oma dag vandaag, is mijn lieve Omi op bezoek in de studio, Omi Jeannette. En ja, snap je nu?
0: 91 Frank jaar, schoon aan de haak. En ik begrijp helemaal waarom jij bent wie je bent.
2: Love it. Echt leuk dat je er bent. Omi, ga je vandaag nog wat doen?
1: Nou, niet veel bijzonders. Alleen vanavond lekker mosselen eten.
2: Oh, heerlijk.
0: En wijn drinken, denk ik.
2: Leuk dat je er was, Omi. Echt mega leuk.
0: Ik wil nog één keer een grote applaus voor Omi. Want ik ben ontzettend fan.
1: Nou, ik vond het heel leuk om hier te zijn. En ik hoop dat je het vaker doet. Ik vind het gezellig.
2: Je komt gewoon volgend jaar weer met Opie en Omi dag.
0: Ja. Of gewoon volgende week.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
10: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
9: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
11: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Odido. Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis. Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks, 1+1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf 849 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: 538 nieuws.
15: 2 uur.
16: In Duitsland is iemand opgepakt die te maken zou hebben met de aanslag in Berlijn. Dat meldt de regionale zender RBB op basis van anonieme bronnen. Het zou iemand zijn die de Iraanse nationaliteit heeft. De politie heeft dat nog niet bevestigd, maar zegt wel dat de dader een aanhanger is van IS. Na de aanslag hangen bij het Duitse parlement in Berlijn de vlaggen vandaag half stok. Veel politici zijn geschokt door de gebeurtenissen. Bondsdagvoorzitter Klöckner zegt dat fanatisme, terrorisme en haat nooit voet aan de grond mogen krijgen in Duitsland. In Geesteren, Overijssel, is een statushoudersgezin opnieuw slachtoffer geworden van geweld. Deze keer ging hun auto in vlammen op, meldt regiozender Oost. Eerder werd hun huis al een paar keer vernield. Politie onderzoekt de zaken. De burgemeester heeft het gezin steun beloofd. En inwoners van Bordeaux hoeven zich geen zorgen te maken dat ze de stad uit moeten vanwege de bosbranden. Dat is volgens de burgemeester niet aan de orde. Volgens hem woeden de branden zo'n 25 tot 30 kilometer van de stad. Er zijn in de regio al ruim 220.000 mensen geëvacueerd, ook vakantiegangers. Er trekken buien over het land. Tussen de buien door kan de zon even schijnen. En het is zo'n 23 graden, maar aan de kust iets koeler. Morgen eerst buien, daarna droog en zonnig. En dat was het nieuws op 538.
17: Pakken wij de verkeersinformatie erbij van Flitsmeister. Zij melden 5 vertragingen momenteel en de 3 langste, dat zijn deze. De A2 Utrecht naar Amsterdam tussen Vinkenveen en Ouderkerk aan de Amstel. Daar is een verbindingsweg afgesloten, dus 16 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Duitsland bij 13 minuten vertraging bij Oberhausen bij de grensovergang. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug 12 minuten vertraging.
18: Controles aan te beginnen op de A6 Lelystad richting Emmeloord bij Nagelen 101.0. De A9 ook maar richting Haarlem bij Heemskerk 56.8. De A9 ook maar richting Haarlem bij Spaarndam 46.3. De A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen Zuid 9.2. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle 91.2. De A28 nog Zwolle richting Meppel bij Rauwveen op de rem bij 105.2. De A28 nog Assen richting Hogeveen bij Hooghalen 165.1. En tot slot de A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren op de rem bij 16.2. Even bollen, idee.

0: spaarde je geld op de meest getoonde prijs.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
6: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Op je radio. Martijn en Julia.
7: Hey, heb jij niet groot nieuws zometeen?
8: Wellicht.
7: Spannend. Eerst Samber.

0: Ja, we hebben groot nieuws.
1: Ja, het is zeker groot nieuws.
0: Het is gigantisch nieuws.
2: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
1: Ja, want vanaf... niet komende maandag, 3 augustus, dus volgende week maandag... maak je hier bij 538 kans op de allerlaatste tickets... weekendtickets, moet ik zeggen, voor de Formule 1 in Zandvoort. Het is de final lap, de laatste keer ooit dat het gaat gebeuren. Ik heb echt, ja, ik weet niet of jij dat ook hebt, Martijn... maar letterlijk vrienden van mij die zeggen dan van... hey, joh, ik zag dat jullie bij 538 Formule 1 kaarten gaan weggeven. Ja. Kan je misschien wat voor mij regelen?
0: Oh, die mensen heb ik ook heel veel.
1: Ja, en die mensen had je al 3 jaar niet gehoord. Die hebben jullie niet eens,
0: het erg is dat er helemaal geen vrienden van je zijn.
1: Die hebben jullie eens gefeliciteerd voor je verjaardag.
0: Ja, precies.
1: En opeens moet je kaarten voor ze fixen. Nee, zo werkt het natuurlijk niet. We hebben veel liever dat die lekker naar jou toe gaan. Want jij maakt er kans op. Ja, hoor jij dus vanaf volgende week maandag de Formule 1 raceauto voorbij komen. Dan kan je naar de studio bellen. En dan maak je dus kans op de allerlaatste, meest gewilde tickets van het jaar. Die Formule 1 tickets.
0: Weet je wat ik denk? Het is natuurlijk de laatste keer dat we in Zandvoort neerstrijken. Dan met dat hele circus. Max is natuurlijk echt tot in zijn tenen gemotiveerd. Om dan nog 1 keer alles uit de kant te halen. Volgens mij wordt het een weergeloze race. Kan niet anders.
1: Maar hij voelt ook extra druk. Dat weet ik zeker. Dit is de laatste keer in Zandvoort. Hij moet hem pakken, man.
0: Die gaat dat hele veld ondersteboven rijden. Ondanks dat hij in een auto zit die niet vooruit komt. Maar neem van mij aan, dat wordt een legendarische editie. De laatste editie in Zandvoort. Vanaf maandag 3 augustus dus maak je kans op tickets. De meest gewilde tickets van het hele land, denk ik. En die win je alleen hier op Radio 538. Wil je alles nog even checken? 538.nl voor alle info. Maar vanaf maandag 3 augustus zou ik alle afspraken afzeggen. En gewoon de hele dag lekker 538 luisteren.
1: Nee. Oh, leuk. Mijn favoriete lied.
0: Afgesproken. Hoor je dat ondertoon? Oh.

0: Dit is nieuw bij 538.
1: Ella Langley, Choosing Texas.
0: Jouw hits, jouw 538.

0: Martin Garrix is de studio ingedoken met een superster. Echt een superster. Namelijk Madonna.
1: Madonna?
0: Ja, en het is dus heel grappig, want hij was hier bij Radio 538 ongeveer 3 jaar geleden. Ja, 2024. 2 jaar geleden. En toen had hij een interview in de middag. En toen was ik aan het luisteren bij Frank Dane. En toen zei hij van, ja, ik kom met van New York en ik ben de studio in geweest met echt een wereldster. En nou ja, Frank natuurlijk, zoals hij is, vragen. Hij liet niks los. Hij zei, ik mag het echt niet vertellen. En nu pas weet ik dus over wie dit ging. Dit ging over Madonna. Hij heeft het dus 2 jaar geheim moeten houden. En hij heeft dus een track met haar gemaakt.
1: Ik vind het wel fucking knap dat je het 2 jaar geheim houdt.
0: Ja, toch?
1: Het is het waar. Dit is bizar.
0: Maar genoeg.

0: Marcel gewoon een keer hier gedacht heeft. Weet je wat, als jullie dat willen, zing ik gewoon 5, 3, 8.
1: Ja, maar luister. Tegenwoordig doen mensen dat allemaal met AI, maar ja, dat bestond toen nog niet. Nee. Hè? Dit heeft zij echt gezongen.
0: Ze was hier en ze zei, nou, dan ga ik wel even achter de microfoon staan. Dat is toch vet?
1: Ja.
0: I'm Like a Bird op Radio 538. In het weekend spelen we altijd bij Martijn en Julia de weekendquiz. Dat is een quiz die niet gaat over het weekend, zoals je misschien zou denken. Maar dat is een quiz die bestaat uit vragen die allemaal beginnen met weekend.
1: Het zijn 5 vragen. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. En wil jij nou meespelen, app het woordje weekend naar de app van 538.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
11: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
14: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder 1 dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
16: Ja?
17: Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.

0: gratis kijk je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV.
1: Toe en spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.

0: Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: 538, Martijn en Julia.
6: Wil je 50 euro winnen? App dan het woord weekend

0: laatste salavie, baby.
1: Crisscross Amsterdam, My Oh My. Nieuwe muziek op Radio 538. In het weekend spelen we altijd de weekendquiz.
2: De weekendquiz.
1: Dat is een quiz die niet gaat over het weekend, maar bestaat uit vragen die beginnen met weekend.
3: Vijf vragen, weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste drie vragen goed, dan bak je 50 euro.
1: We gaan spelen met Esther. Esther, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: En jij neemt het op tegen Margreet. Margreet, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Heel simpel, dames. Ik stel een vraag of Julia stelt een vraag. Als je het antwoord weet, roep je je naam, krijg je de beurt. Is je antwoord goed, krijg je 1 punt. Is je antwoord fout, gaat er 1 punt naar de tegenstander. De eerste met 3 punten wint 50 euro.
4: Oké, okay, nou.
1: Duidelijk toch?
3: Let's go.
1: Dan gaan we beginnen.
2: Vraag 1.
3: Wie kent het roze vriendje van Winnie de Poe?
5: Margreet.
1: Margreet, zeg het maar.
5: Knorretje.
1: Knorretje is hartstikke goed.
3: Hoppa.
1: 1-0 voor Margreet. We gaan verder.
2: Vraag 2.
3: Wie kent
1: de achternaam van zangeres Maan?
5: Margreet.
4: Esther.
1: Margreet was iets eerder. Margreet, je mag het zeggen.
5: Steenberg.
3: Oeh.
1: Nee. Nee, nee.
3: Ze heet... in de buurt.
1: Ja, wel in de buurt, maar ze heet Maan de Steenwinkel.
5: Oké.
1: Tussenstand 1-1.
2: Vraag 3.
3: Wie kent de rapper die in mei van dit jaar 3 albums tegelijk uitbracht?
5: Margreet.
1: Margreet, zeg het maar.
5: Lil Kleine?
1: Nee, het was Drake. Canadese rapper. Esther, jij staat 2-1 voor. We gaan door met vraag 4.
2: Vraag 4.
3: Wie kent
1: het aantal magen wat een koe heeft?
4: Esther.
1: Esther, zeg het maar.
4: 4.
1: 4, zeg jij. Esther. Dat is goed, gefeliciteerd. Yeah, yeah, yeah. De 50 euro zijn voor jou. Margreet, dankjewel voor het meespelen. Love en allebei een hele fijne zondagmiddag nog.
4: Dankjewel.
3: Fijn weekend.

0: Dit is 538. Wij zijn Martijn en Julia en je hoorde Max en Andy Grammer. The Thing I Love. Jij had iets met deze plaat, toch?
1: Ja, dit was mijn eerste liedje voor mijn dansles. Ik ging toen ik 12 was op dansles. Ik wilde heel graag die chick zijn die echt sexy kon dansen. Maar ik kan je vertellen, het was niet sexy, man. Zo'n lompe hark altijd.
0: Timbaland.
1: Als je lief bent, doe ik hem zo even voor je.
0: Oh!

0: Misschien herken je dat wel, dat je collega's hebt die erg laten blijken dat de dingen die jij doet, dat ze dat eigenlijk geen reet aan vinden. Dus als ik te gapen net, kwam dat omdat ik de Rembrandts draaide?
1: Dat was echt een hele harde, ordinaire gaap,
0: ja,
1: hè?
0: Best wel, ja.
1: Maar weet je hoe ik dat altijd heb? Ik heb dat altijd als ik... bij mij werkt koffie afrechts. Ik weet niet wat het is. Maar ja, dat blijkt zo te zijn met mensen met ADD. Ze zeggen dat ik het heb. Mm-hmm. Dat vind ik heel gek.
0: Nou, ik heb je oma moed vandaag, dus ik denk dat ik wel weet wat vandaan komt.
1: Maar ja, dan werkt koffie dus averechts. Ik word altijd super moe van koffie.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat is echt zo.
0: Maar hoe word jij wakker dan?
1: Klap in mijn gezicht.
0: Oké, misschien later. Hey, zometeen over een klap hier. Nee, dat is niet waar. Floris Molenaar zometeen op Radio 58. De man met de goede muziek en de goede
2: verhalen. Wil mij een klap in mijn gezicht geven?
0: Hey, dit gaat helemaal op de
1: verkeerde kant. Het gaat helemaal fout. Het is zondag, jongens.
0: Zometeen allemaal bij de directeur komen. Hey, zoals ik al zei, goede muziek, goede verhalen. Jij hebt zometeen waarschijnlijk weer een anekdote waarvan je denkt van, what the fuck?
2: Ja, nou precies dat eigenlijk.
0: Vertel.
2: Een wereldrecord, een ijskoud wereldrecord. Hoor je
0: zo meteen. Zometeen.
3: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis.

0: ASM-ban. Nu al zin in morgen.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Odido. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: De hits van 538, overal in Nederland.
5: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
4: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
5: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch.
18: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: 538 Nieuws.
19: 3 uur.
20: De Duitse politie heeft iemand opgepakt die misschien iets te maken had met de aanslag van gisteravond in Berlijn. Hij zou volgens een regionale zender in het bestelbusje hebben gezeten dat inreed op een Pridefeest. Het is niet duidelijk of de opgepakte man de enige verdachte is. Bij de aanslag vielen 1 dode en 16 gewonden. Het Amsterdamse festival Milkshake besteedt vanmiddag aandacht aan wat er is gebeurd in Berlijn. Om 5 uur wordt een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Het COC denkt dat de aanslag een poging was om te intimideren. Maar dat laten we niet gebeuren. We gaan nooit meer terug de kast in, zegt het COC. In Geesteren, Overijssel, is vannacht een auto van statushouders in vlammen opgegaan. En gedacht wordt aan brandstichting. Eerder dit jaar waren er al vernielingen aan de woning van het Syrische gezin. Dat woonde er toen nog niet, maar had het huis al wel toegewezen gekregen. De burgemeester noemt het nieuwe incident vreselijk. En de politie heeft in Rotterdam de handen vol gehad aan een automobilist. Die reed tegen het verkeer in en had ook nog eens te veel gedronken, meldt Rijnmond. Bij zijn aanhouding raakte hij zijn rijbewijs kwijt. Toen agenten hem later toch weer zagen rijden, liet hij zich niet zomaar pakken. Pas na 2 keer taseren kon hij worden aangehouden. Vanmiddag trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. Het is 20 graden aan de kust tot 23 landinwaarts. Ook vanavond nog buien, net als morgenochtend. Morgenmiddag droog en zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het nieuws op 538.
21: Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen op dit moment. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A12 richting de Duitse grens door de controles 14 minuten. A16 Breda Rotterdam bij de Moerdijkbrug 15 en de A76 ook richting de grens. Door de controles 15 sterkt als je erin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Eindhoven Den Bosch, hectometerpaal 167.8. A6 Lelystad Emmeloord 100.8 en de A9 Alkmaar Haarlem 56.6. A15 Delgorkum 115.1 en de A28 Zwolle Meppel 105.2. Laatste van nu A30 Barneveld Ede op de rem bij 16.2.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: 538.
25: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
26: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
27: Zonder op je radio.
28: Ja hoor, goedemiddag.
26: Floris Molenaar.
21: Ik zag een bericht over een man met een wereldrecord. Daarvoor moet je heel lang ijzig stil kunnen liggen. Oké, hele verhaal hoor je zo meteen. En dit is Damiano Deep.

Ja, en Magnetic bij Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik zag een filmpje over een kerel uit Polen. Die heeft een wereldrecord te pakken. En dat heeft iets te maken met sneeuw. Oké, hoe en wat? Hoor je over 6 minuten naar Martin Garrix en U2, de favorite van deze week. Dit is Fireflies bij 538.

0: Avicii en Levels. Kan jij goed tegen kou?
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Ja, je hebt echt twee type mensen. Je hebt van die koukleumen en je hebt mensen voor wie het niet koud genoeg kan. Ik ben op zich wel meer van de kou, als ik heel eerlijk ben. Ja, dan kun je je opkleden. Maar dat was het laatst was het zo bizar warm, echt 30 graden plus. En dan kun je gewoon nergens heen met je warmte. Dan loop je de hele dag met zo'n laag zweet op je lichaam en vreselijk. Ja, als het koud is, kun je gewoon extra laagje aan doen en dan heb je het. Nou, dan hou je het wel vol over het algemeen. Wie ook goed tegen kou kan, dat is Damian. Dat is een kerel uit Polen. Ik zag er een filmpje over op Instagram. Damian heeft een wereldrecord. En voor dat wereldrecord had hij een hele grote berg met sneeuw nodig. Een hele grote berg met sneeuw, waar hij dan vervolgens zelf in ging liggen. Ja, wat heeft hij gedaan? Hij heeft zichzelf laten ingraven in een berg met sneeuw, waar hij vervolgens zo lang mogelijk in bleef liggen. Daar heeft hij dus 2 uur, 12 minuten en 12 seconden ingelegen. Zo lang heeft hij het volgehouden. Gewoon in zijn onderbroek in een berg met sneeuw. Verder ligt hij gewoon praktisch in zijn naki. Heeft hij het wereldrecord de langste tijd doorbrengen terwijl je lichaam in contact is met sneeuw. Ja, het is bizar. Ja, neergezet dus door een man uit Polen. Tenminste, ze zeggen dat het een man is. Dat was na afloop niet heel goed meer waar te nemen. Moet je heel goed kijken. Dit is 538 zondagmiddag. Major Lazer en DJ Snake zometeen naar de nieuwe Somber. My body isn't ready. It's the

0: Morgan Wallen, Love Somebody.
1: Radio 538, de kop erbij.
0: Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. En de grote vraag is, welke kop, welke headline stond er boven dit fragment? Het gaat om dit stukje, goed luisteren.
2: Overal, langs elk tankstation, elke weg, zitten kinderen in de vangrail, oudere mensen.
0: Ja, stond daarboven A. Op onofficiële Zwarte Zaterdag staan mensen uren in de file. Stond daarboven B. Truckstar Festival trekt veel bekijks langs de snelweg. Of C. Gerard Joling promoot zijn concerten vanuit een roze koets op de A28. Oké, ja, nog even een keertje luisteren. Het gaat dus om dit stuk. Even goed luisteren.
2: Overal, langs elk tankstation, elke weg, zitten kinderen in de vangrail, oudere mensen.
0: Ja. Dus A, onofficiële Zwarte Zaterdag, mensen staan uren in de file. B, Truckstar Festival trekt veel bekijks langs de snelweg. Of C, Gerard Joling promoot zijn concerten vanuit een roze koets op de A28. Wat denk je dat erboven stond? Stuur A, B of C aan me door rechtsbovenin in de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
3: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
1: 22 en 23 augustus.
3: De Formula One, Heineken, Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
1: Win bij 538 vanaf 3 augustus.
3: Exclusieve weekendtickets.
1: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One, Heineken, Dutch Grand Prix.
3: Check 538.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.

0: luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Mediamarkt korting voor €1.799. Mediamarkt.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
3: Vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
5: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Patty Bart en Antoine van de Vijver.
6: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
5: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we...
4: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
5: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Patty Bart en Antoine van de Vijver.
6: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon...

0: onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om. Ik kan

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas.

0: Met deels korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Welke kop stond er boven dit fragment uit het nieuws van de afgelopen week?
3: Overal, langs elk tankstation, elke weg, zitten kinderen in de vangrail, oudere mensen.
2: Het antwoord hoor je over 5 minuten.
4: 538, Floris Molenaar.
2: Ook Cameron Whitcomb, zometeen naar David Guetta en Sia. Dit is

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Radio 538. De kop erbij.
0: Kelly, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hoe is het met de stress?
2: Nou, die is niet zo heel erg hoog.
0: Oh, hey, ik hoor het aan je zeg. Maar je bent een van de meest stressvolle dingen aan het doen die er ongeveer bestaan onder Nederlanders.
2: Ja, dat is wel waar, ja.
0: Wat ben je aan het doen?
2: Verhuizen.
0: Ja, vreselijk.
2: Oh. Favoriete klus, ja.
0: Ik ben de afgelopen 2 zomers verhuisd. En het is echt elke keer weer, er komt er zweet uit plekken in mijn lichaam waarvan ik niet wist dat er zweet uit kon komen.
2: Ja, dat hebben wij ook al door hier, ja.
0: Heb je dat? Het is wel aanpoten?
2: Ja, het is wel aanpoten, ja zeker.
0: Oké, okay,
2: ja.
0: Maar vertel, wat voor verhuizing is het?
2: Ja, van A naar B, mijn vriend bij mij erin.
0: Ach, gezellig. Oh, jullie gaan samen wonen?
2: Ja.
0: Oh,
2: ja.
0: Bijzonder moment.
2: Heerlijk.
0: Bijzonder. Ja, en vertrouwen in? Of heb je nog zoiets van, we moeten even kijken of het werkt?
2: Oh, nee. Zeker. Heel veel vertrouwen
0: heel
2: in.
0: Heel goed, lekker. Vertrouwen. Ja, dan is het ook de moeite waard om er even wat tijd en zweet in te steken, zeg maar.
2: Ja, precies. Ja, nee, geen probleem. Ga doen met liefde.
0: Gaan we je niet te lang storen. Je zit in de kop erbij. Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. De grote vraag is, welke headline stond er boven dit fragment? Gaat om dit stukje.
3: Overal, langs elk tankstation, elke weg, zitten kinderen in de vangrail, oudere mensen.
0: Ja, Kelly, was dat A, op onofficiële Zwarte Zaterdag staan mensen uren in de file? Is dat B, Truckstar Festival trekt veel bekijks langs de snelweg? Of C, Gerard Joling promoot zijn concerten vanuit een roze koets op de A28? Wat denk je?
2: Ja, dat is nummer B. Of
0: nummer
2: cijfer B.
0: Nummertje B, we gaan even luisteren.
4: Meer dan 2000 vrachtwagens zijn onderweg naar Assen voor Truckstar Festival. Veel mensen die willen daar wat van zien, maar kiezen een onveilige plek langs de route.
0: Ja hoor, hartstikke goed. Ja, het Truckstar Festival is in Assen aan de gang. Jongeren gaan vaak dus op illegale plekken staan langs de weg, zodat ze de mooiste foto's kunnen maken.
2: Dat snap ik wel, zou ik ook doen.
0: Ben jij een liefhebber van vrachtwagens en trucks?
2: Nou, dus ik vind zeker wel dat er een aantal mooie tussen zitten.
0: Oh ja, ik hoor al dat. Het is niet dat het je helemaal koud laat, zeg maar, dat hele festival.
2: Nee, ik ben zelf ook wel buschauffeur. Ik hou wel van grote voertuigen.
0: Oh, kijk, ja. Hou je van groot. Is je vriend ook groot?
2: Groot genoeg in de broek. Nee, hoor.
0: Dat was het enige juiste antwoord, Kelly. Was het goede antwoord. 58 strandlaken gaan we je kant opsturen.
2: Helemaal leuk.
0: Hey, en fijne verhuizing en veel plezier daarna.
2: Komt helemaal goed, dankjewel. Succes met de uitzending, hoi.

0: en nieuwe muziek door het oog van de nacht bij Radio 538. Elke week heeft Arie van de Ochtendshow een nieuwe mop.
1: Ik heb van de week heb ik iemand binnen. Want iedereen daarna, we hebben wel vaker over gehad dat iedereen een hond meeneemt. Ik heb er van de week eentje met een hond onder zijn arm en die zit hier op de kruk. Ik zeg, meneer, dat vindt allemaal wel leuk, maar ik doe dit beest gewoon even op de grond. Ja, dat kan niet. Nou, dat kan niet. Hij was een beetje geïrriteerd. Ik zei, dat kan niet. Ik zei, daar zou je achterkomen. Dus ik loop om. En ik kijk naar het hondje. Ik denk, ja, nou, wat heb ik gezegd? Heeft hij geen pootjes? Oh. Jezus. Ik zeg, god meneer. Ik zeg, wat zielig dat erbij is. Hij zei, nou, het is wel zielig, maar hij is al geboren. Hij weet niet beter. Ja. Nou, dat is ook wat. Want ik ga naar het werk en ik loop toch nog even terug. Goed maken. Dan zeg ik, ah, dat hondje zo. Ik zeg, god meneer. Ik zeg, hoe heet hij? Hij zei, je hebt geen naam. De beest heeft geen pootje, maar heeft de beest geen naam. Hij zegt, roepen wat ik wil, dat komt toch niet.
0: Ja, ja. Altijd goed hè, met Arie. Woensdagochtend om 9:45 hoor je Arie en de mop in de 538 Ochtendshow. Zondagmiddag in Offenbach, zometeen naar Teddy Swims. Mr. Know-it-all is hier.

0: en Overdrive bij 538. Goedemiddag, Floris hier. Fijn dat je er lekker bij bent vandaag. Ik las een bericht over een arrestatie vandaag. Nou, dat vind ik altijd spannend. Heb je dat ook? Arrestaties? Politie erbij. Een man in Zuid-Korea is opgepakt op zijn werk omdat hij mensen iets bizars aan het voeren was. Hij was mensen iets bizars aan het voeren. Hele verhaal, hoor je zo.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Ja.
12: Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
15: Wat ga jij morgen doen? Wielen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
16: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
18: 538 Nieuws.
19: 4 uur.
20: Bij de aanslag in Berlijn zijn veel meer gewonden gevallen dan tot nu toe bekend was. Het zijn er niet 16, maar 29. Sommigen zijn er slecht aan toe. Duitsland denkt dat de aanslag terreur was. De dader zou een aanhanger zijn van IS. De politie heeft hem nog niet te pakken. Er is wel iemand anders opgepakt. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander die sinds gisteren werd vermist, meldt een Italiaanse nieuwssite. Een vader dook vanaf een boot het water in om zijn zoon te redden, maar kwam zelf niet meer boven. De zoon is nog in leven. Het lichaam van de vader moet nog worden geborgen. Tegenstanders van een asielzoekerscentrum hebben meerdere huizen beklad in dorpen bij Den Bosch. Op de gevel staan scheldwoorden die gericht zouden zijn aan de bewoners. Ze zouden bekend staan als voorstander van het AZC. Er waren eerder ook al demonstraties tegen de opvang. Zo werd de A59 geblokkeerd. Een probleem op vliegveld Gatwick in Londen. De waterleiding is kapot, waardoor passagiers niet kunnen doorspoelen als ze naar het toilet zijn geweest. Ze kunnen ook hun handen niet wassen en waterflesjes vullen lukt ook niet. Gatwick zit midden in de zomerdrukte en wordt vooral gebruikt door prijsvechters als EasyJet. Er trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. En het is 20 graden aan zee tot 23 landinwaarts. Ook vanavond vallen buien net als morgenochtend. Morgenmiddag droog, zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het nieuws op 538.
0: Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langs. Eerst op de A27 Utrecht-Almere bij Huizen door een ongeval. 30 minuten. A58 Tilburg-Breda bij Bavel. Wordt de weg geborgen, moet ik zeggen eigenlijk. De afrit is daar dicht. 14 minuten. En A76 de laatste richting de Duitse grens. Door de controles 12. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A4 Leiden-Den Haag. Hectometerpaal 34,8. A9 Alkmaar Haarlem 56,8 en de laatste A30 Barneveld in de richting Ede op de rem bij 16,2.
21: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
22: Als je Vodafone mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
22: krijg je tot wel €20 korting.
23: Elke maand weer.
22: En hoe meer data en snelheid,
23: hoe groter die korting.
22: Dat is One van Vodafone
23: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
24: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
25: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
26: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Het was een bericht. Een man in Zuid-Korea riskeert een celstraf voor iets heel kleins. Het hele verhaal over 6 minuten. En dit is Miley Cyrus.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die. Zou jij mieren eten?
1: 538.
2: Boris Molenaar.
0: Ja, misschien heb je wel eens gekke dieren gegeten, hè, waarvan je vroeger nooit had gedacht dat je ze ooit nog zou eten. Ik had laatst bijvoorbeeld bij een Aziatisch restaurant eten met een stel vrienden van me. En daar hadden ze een gerecht met sprinkhaan erop. Heb je dat al eens gegeten? Een sprinkhaan? Dat bakken ze dan. Gebakken sprinkhaan. Een beetje, volgens mij is het gefrituurd. Heel knapperig wordt het. Het is een beetje een gek gezicht. Dan zie je deze sprinkhaan op je eten zitten. Beetje een flauwe smaak heeft het. Ik zou het niet per se lekker noemen. Maar het is ja, op zich wel grappig natuurlijk. Sprinkhaan eten. Ja, je hebt soms hele gekke probeersels als het gaat om dieren en eten. Ik las een verhaal vandaag over een sterrenchef in Zuid-Korea. Zo kom ik erop. Die sterrenchef is gearresteerd. Waarom? Hij maakte gerechten en die probeerde die te garneren. Dus een beetje op te leuken, lekker te maken. Een beetje af te maken met mieren. Hele kleine beestje van die mieren die hij erop deed. En dat leverde hem dus een groot probleem op. Omdat mieren niet op de lijst staan van insecten die geschikt zijn om te eten in Zuid-Korea. Dus dat was niet de bedoeling. Opgepakt, gearresteerd en nu riskeert hij dus een celstraf van een jaar. Omdat hij mieren in een gerecht verwerkte. Ik ben dan ook wel direct heel benieuwd. Hoe zou dat dan smaken, mieren op een gerecht? Ja, meer zoet denk ik dan, hè?
1: Jouw hits hoor je op 538. Lost Frequencies. Live it all.
2: Jouw hits.

0: Enrique Iglesias, Bailamos bij Radio 538. Het zou toch lekker zijn, hè, als jij binnenkort net zo goed nieuws krijgt als Frans.
1: Jij gaat naar de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
2: Yes! Top, man. Hartstikke goed. Fantastisch.
0: Vanaf 3 augustus hier bij Radio 538. Jouw kans op de allerlaatste tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort.

0: Kirsten Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Zondagmiddag, Floris hier. Ik zag een verhaal over een gezin dat een vakantiehuisje huurde. En op een gegeven moment kregen ze de schrik van hun leven in dat vakantiehuis. Oké, waarom dat was, hoor je zo.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Odido. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
7: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
8: Nee, niet die ober.
7: Zullen we deze zomer weer?
8: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
9: Grand Italia.
10: Thuis in Italië.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
13: It's play.
14: It's playtime.
15: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
16: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
15: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
19: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
20: laatste kans.
19: Nog één keer brullende motoren.
20: Ja,
19: dit mag je niet missen.
20: Oh.
19: Daar moet je bij zijn.
20: Naar binnen.
19: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
20: Ja.
19: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
18: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Ja? Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
22: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten.
7: Ja?
22: Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen.

0: laatste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie!
6: ANWB en gaan.
8: 538 Floris Molenaar.
9: Over 6 minuten het verhaal over een krankzinnige huisbaas.

0: van Max, Sweet But Psycho. Nou, dit is vooral Psycho, hoor.
1: 538.
0: Ja, heb je wel eens iets engs meegemaakt op vakantie? Dat je ergens was op vakantie, dat je bijvoorbeeld midden in de nacht ergens van wakker schrikt omdat je wat geks hoort of zo. Of misschien dat je wat ik had. Ik ben in Zuid-Frankrijk een keer. Halverwege de nacht kwam er zo'n hele karavaan van die allerlei vormen van insecten. Kwam zo door mijn bed heen in zo'n soort lange stoet. Vreselijk. Je schrikt je toch helemaal de kleren als je wakker wordt. Je ziet er eens allemaal van die insecten in je bed liggen. Verschrikkelijk. Ik las mijn verhaal, zo kom ik erop. Misschien heb je het meegekregen. Een gezin huurde een huis in het Ierse Wexford. En op een gegeven moment, ja, ze hoorden een raar geluid in de muur. En dat is natuurlijk een beetje gek. Dan denk je, dat is raar. Wij zijn hier en we horen ineens allemaal geluid. Is er dan nog iemand? Nou, ze gingen wel beter kijken. Toen bleek dus achter een verborgen muur in dat huis iemand aanwezig te zijn. De eigenaar van het huis, om precies te zijn. Die had zich dus verstopt in de muur. Waarom? Ja, dat is nog helemaal onduidelijk. Dat wordt nu allemaal onderzocht. Maar het heeft er alle schijn van dat hij toch wel probeerde om de huurders wat in de gaten te houden tijdens hun verblijf. Hij heeft ook niet echt een duidelijke verklaring nog af kunnen leggen. Maar ja, hij gaat er natuurlijk niet goed uitkomen. Want ja, hij staat met zijn rug tegen de muur wat dat betreft. Of ja, hij staat met zijn rug in de muur eigenlijk natuurlijk, ja. Zondagmiddag, Radio 538, de Human League. Zometeen naar Kensington, Living 4.

zaterdagmiddag vanaf 3 uur hoor je ze hier bij 538, de 50 allergrootste hits van dit moment. In de 538 op 50, momenteel op nummer 18 in de lijst, Topic en Becky G. Dit is Sorry Papi.

0: Imagine Dragons on top of the world bij 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik zag een filmpje op Instagram vandaag. Jij en ik hebben dit waarschijnlijk al wel eens gedaan. Zeker als kind. Wat ik zag op dat filmpje. Maar er is dus een man uit Amerika. Die heeft hier een wereldrecord mee. Nu ga je denken, wat zou het dan zijn? Dat hoor je zo.
1: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Jouw online fashion outlet.

0: Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
7: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Patty Bart en Antoine van de Vijver.
8: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
7: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
15: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
19: 538 Nieuws.
20: 5 uur.
21: In Berlijn is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag van gisteravond op een Pridefeest. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De herdenking was bij de Brandenburger Tor. Er waren honderden mensen, sommigen met regenboogvlaggen. Er is straks ook een kerkdienst en een tocht door Berlijn. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar de dader en houdt er rekening mee dat hij naar het buitenland is gevlucht. Andere Europese landen, waaronder Nederland, houden de grenzen daarom extra goed in de gaten. De dader zou een aanhanger zijn van IS. Hij wordt verdacht van een terreuraanslag. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in de stille tocht voor de 18-jarige jongen die deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Velen droegen een wit shirt met daarop zijn foto. En er waren veel witte ballonnen. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en applaus. Volgens familie was hij slachtoffer van zinloos geweld. En Max Verstappen kan toch tevreden zijn over het weekend in Hongarije. In de race was hij als 4e gestart en eindigde als 2e achter Lando Norris. Max profiteerde onder meer van een uitvalbeurt van Oscar Piastri. Kimi Antonelli, die bovenaan staat in de strijd om de wereldtitel, werd 3e. Buien met tussendoor soms zon. Bij westenwind is het 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Ook vanavond, vannacht en morgenochtend nog buien. Maar morgenmiddag droog, zonnig en dan iets warmer dan vandaag. En dat was het nieuws op 538.
3: Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A1 richting de Duitse grens door de controles. 7 minuten. Datzelfde geldt op de A12. 13 minuten. En de A58 de laatste. Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Beatrixkanaal. Een ongeval met een vrachtwagen en 12 minuten. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A9 Alkmaar-Haarlem. Hectometerpaal 56,8. A15 Maasvlakte Rotterdam 53,7. En de A16 Breda-Dordrecht 45,7. A28 Hogeveen Assen 153,6 en de A28 verderop Assen Groningen 179,3. A30 de laatste Barneveld in de richting Ede op de rem bij 16,2.
4: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
16: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
20: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
22: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
23: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes. Voor de beste deal.
24: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
24: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
26: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
27: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
28: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Molenaar.
3: Jij en ik hebben dit vast al wel eens gedaan, maar een man uit Amerika kan het 9 meter ver. Wat het is, hoor je over 6 minuten.

Davina Michel, Still Champagne bij 538. Dit heb je misschien wel eens gehad als kind. Dat je op zo'n gladde vloer gaat glijden op je sokken. Heb je dat wel eens gedaan? Oh, dat was zo'n heerlijk gevoel vroeger. Ik heb dat echt hele zondagen gedaan als kind vroeger. We hadden zo'n van dat lekkere gladde laminaat hadden we thuis. En dan een grote aanloop nemen op mijn sokken. Zo lang mogelijk glijden. Dat is herkenbaar misschien wel voor je, toch? Het heeft me trouwens wel een aantal sokken gekost. Dat is helemaal onder de gaten op een gegeven moment. Die dingen kunnen dat helemaal niet aan natuurlijk. Mooie herinnering, maar hoe kom ik erop? Ik zag een filmpje op Instagram van Maxwell. Dat is een kerel uit Amerika. Die heeft hier echt een ding van gemaakt. Die is dus ja, niet alleen als kind, maar die heeft het ook doorgetrokken later. Die kan echt heel ver glijden op zijn sokken. En weet je wat hij dacht? Ik ga van mensen van het Guinness Book of Records uitnodigen. Met een groot meetlint. En dan ga ik eens even laten zien hoe ver ik kom. Dan ga ik zo ver mogelijk proberen te glijden. Nou, dat is op zich gelukt. Zo ver mogelijk glijden. Want hij heeft 902 centimeter gegleden op zijn sokken. Tijdens die wereldrecordpoging. Dat is dus meer dan 9 meter gegleden op zijn sokken. Ik zal het even op mijn Instagram zetten. Dat filmpje van Maxwell. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram. Dan zie je hem glijden. Ja, hij heeft dus het wereldrecord voor de langste sock slide. 9 meter. Wat een held, joh. Op sokken.

0: The Reason. Angeline aan de telefoon.
1: Hey.
0: Goedemiddag. Ja, we hadden het net over een beetje gekke verhalen op vakantie. Het ging over een gezin dat een huisje had gehuurd in Ierland. En ineens erachter kwam dat de eigenaar van het huis zich had verstopt in de muur van het huis.
1: Ja, toen, bizar.
0: Ja, maar toen kwam jij ook met een berichtje in de app van 538. Je hebt ook een keer wat griezeligs meegemaakt op vakantie.
1: Ja, dat was echt nog. Toen waren we met twee gezinnen op vakantie in Sauerland.
0: Ja.
1: En in een heel prachtig gebied. En zaten we in zo'n huisje met twee gezinnen. En wij hoorden iedere avond echt hele enge geluiden. En we konden het maar niet plaatsen. En op een gegeven moment hadden we echt zoiets van, nou, er schuilt van alles om ons huisje heen. Wat is dat? Dus mijn vader en diens vriend, heel stoer met een stuk hout naar buiten toe.
0: Oh.
1: En wij stonden natuurlijk vol spanning binnen te wachten van wat gaat er gebeuren.
0: Ja.
1: En toen hoorden we op een gegeven moment een hele hoop gegild. Kwamen ze met een heleboel herrie weer binnenstormen, al hijgend tegen de deur.
0: Oh nee.
1: Dus wij echt zo kijken van nou, wat zal dit zijn? En toen kwam eindelijk het hoge woord eruit. Toen bleek dat er wilde zwijnen waren.
0: Oh, er liepen wilde zwijnen rondom het huisje.
1: Ja.
0: Oh.
1: Dus wij hebben de volgende dag gevraagd aan de boer van hoe zit dat? Hij zegt ja, die komen s'avonds uit het bos en die gaan vroeten.
0: Oh, ja.
1: En die vinden het heerlijk om daarna vervolgens met hun rug tegen die houten planken aan te schuren.
0: die krijgen jeuk en die denken, ja, we moeten wat.
1: ja, en wij dachten iedere avond van, is dit toch?
0: Oh, maar je schrikt je.
1: Ja,
0: als je
1: heel
0: wat hoort.
1: Erg.
0: Ja, als je dat hoort, dan denk je echt van, jee, wat zou dit zijn?
1: Ja, en vooral als je nog zo jong bent, dan denk je helemaal zoiets van, nou ja, goed.
0: Ja, ik dacht vroeger als kind dat er een wolf onder mijn bed zat. Nou ja, dan gaat je van alles wijs maken natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, gelukkig waren het maar wilde zwijnen dan, Angeline.
1: Ja. Maar ja, trouwens, als je dat tegenwoordig zo hoort, moet je ook in een boom klimmen, want die zijn ook niet zo lief.
0: Oké, nou, eigenlijk is dit de bottom line, ga niet op vakantie naar het Sauerland.
1: Nee, dat is het.
0: Nou, hebben we dat geleerd op deze zondagmiddag.
1: Ja, hey, zeg nog een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel voor je verhaal, Angeline.
1: Oké, doei.

0: 538 Calvin Harris, Dua Lipa. En One Kiss.
1: De 538 Ochtendshow Quiz.
0: Je hoort een fragment uit de afgelopen week van de 538 Ochtendshow. Daar is alleen een klein stukje uit weggepiept. En aan jou de grote vraag: wat wordt er nou gezegd op dat kleine stukje piep in het fragment? Het ging afgelopen week namelijk over de hoogtevrees van Tim.
2: Nee, maar ik vind op een ladder staan en zo, als het niet hoeft, liever niet.
3: Nee, nee.
2: Maar als het moet, dan moet het. Maar dit hoeft niet, dus dat is...
0: Ja, wat wordt er gezegd? Is dat A, nou, je hebt hoogtevrees, maar je doet wel altijd heel erg uit de hoogte? Is dat B, jij bent dus ook nog nooit high geweest, zeker? Of is dat C, jij wordt ook nooit ladderzat? Dus wat wordt er gezegd op een stukje piep? A, jij doet altijd heel erg uit de hoogte. B, je bent nog nooit high geweest, zeker? Of C, jij wordt nooit ladderzat? Stuur jouw antwoord A, B of C aan me door. Rechtsboven in de app van 538, het juiste antwoord hoor je zo.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
4: 21, 22 en 23 augustus.
1: De vorm.

0: Check 538.nl.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
14: Dat is One. Van Vodafone.
15: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: Daar heb je Huub. Van Huub.
10: Maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
11: Fans van Vodafone.
10: Aldi.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand weer.

0: Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Het ging afgelopen week in de 538 ochtendshow over het hoogtevrees van Tim. Wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment van afgelopen week?
2: Nee, maar ik vind op een ladder staan en zo, als het niet hoeft, liever niet.
3: Nee, nee.
2: Maar als het moet, dan moet het. Maar dit hoeft niet, dus dat is...
1: Hoor je over 5 minuten.
4: 538, Floris Molenaar.
1: Ook Olivia Dean, zometeen naar Jonas Blue en Malieve. Edge of Desire is dit.

0: Olivia Dean, Man I Need bij 538.
1: De 538 Ochtendshow Quiz.
0: Elke werkdag vanaf 6 uur hoor je ze hier bij 538. Tim, Rick, Niels en Florentien en de 538 Ochtendshow. En voor de Ochtendshow Quiz, Henry aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe gaat de reis?
2: Ja, tot op heden. We waren goed.
0: Oké, ja, ik hoor het sowieso ook al een beetje op de achtergrond dat je in de auto zit. Maar je bent lekker op weg.
2: Ja, we zijn vlakbij Dion nu. Oh, en eerste overnachting.
0: Oké, maar Dion, dat is in Frankrijk?
2: Frankrijk, ja.
0: Op weg naar?
2: Spanje,
0: Platje d'Aro. Gaan we lekker op vakantie?
2: Yes.
0: Heerlijk. Hoe lang gaan jullie?
2: We gaan bijna 3 weken.
0: Oh, lekker zeg.
2: Ja. Inclusief de reis.
0: Oké, maar dan ben je goed uitgerust daarna. Dat is lekker. Dat zeggen ze volgens mij.
2: Dat hoop ik wel.
0: Vanaf 2 weken begin je echt met uitrusten.
2: Ja, oké. Gelukkig.
0: Dus je doet er helemaal goed aan, jongen.
2: Ja, zeker.
0: Hartstikke goed. Je zit in de Ochtendshow Quiz. Je hoort een fragment uit de Ochtendshow van de afgelopen week. Deze stukje uit weggepiept. Henry, aan jou de vraag. Wat wordt er gezegd op het stukje piep? Het ging over het hoogtevrees van Tim.
3: Nee, maar ik vind op een ladder staan en zo, als het niet hoeft, liever niet.
4: Nee.
3: Maar als het moet, dan moet het. Maar dit hoeft niet, dus...
0: Ja, wat wordt hier gezegd, Henry? Is dat A, nou, jij doet wel altijd uit de hoogte? Is dat B, jij bent dus ook nog nooit high geweest, zeker? Of C, jij wordt nooit ladderzat?
2: Dat is C, je wordt nooit ladderzat.
0: Oké, even luisteren.
3: Nee, maar ik vind op een ladder staan en zo, als het niet hoeft, liever niet.
4: Nee.
3: Maar als het moet, dan moet het. Maar dit hoeft niet, dus...
4: Want jij wordt dus ook nooit ladderzat.
0: Nee. Was helemaal goed.
2: Ja.
0: Had je het live gehoord?
2: Ja. Ik kan me altijd enorm lachen om die man.
0: Oh, heel goed. Ja, dan kunnen we elkaar de hand schudden wat dat betreft. En het loont, want het is het goede antwoord.
2: Kijk.
0: 538 strandlaken gaan we je kant op sturen. Dat is iets te laat voor jouw vakantie, maar er komt vast nog weer een volgende vakantie op de Platja d'Aro.
2: Dan boeken we nog een extra weekje bij. Dan
0: heb je goede reden om nog een keer te gaan, zo simpel is het.
2: Zo is het, ja.
0: Harry, rij voorzichtig, mooie vakantie en het strandlaken komt je kant op.
2: Dankjewel.
0: Hoi. Coolio bij 538, Gangsta's Paradise is hier.

0: goed.
1: Radio 538 met Bente. 3, 2, 1. Aftellen naar je zondagavond. Die aftrap met Julia van Rijendam zometeen. Misschien heb je het meegekregen. Een dikke hit van onze eigen Martin Garrix is net uit. Met een van de grootste bands ter wereld. Maar hoe dat tot stand is gekomen, hoor je zo bij Julia.
2: Ja.
3: Echt serieus?
1: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
7: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Patty Bart en Antoine van de Vijver.
8: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
7: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
10: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
11: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
12: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Bud 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
17: Ja, laatste kans.
16: Nog één keer brullende motoren.
17: Ja, goed.
16: Dit mag je niet missen.
17: Oh.
16: Daar moet je bij zijn.
17: Naar binnen.
16: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
17: Ja.
16: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
18: Chris?
19: Ja?
18: Hoef jij niet te werken vandaag?
19: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
18: Dus, heb je nu...
19: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
18: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor het gebruik de bijsluiter.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: 538 Nieuws.
24: 6 uur.
25: Een indrukwekkende herdenking in Berlijn voor de slachtoffers van de aanslag op een Pridefeest. Duizenden mensen hielden een minuut stilte bij de Brandenburger Tor, waar ook werd gezongen en speeches waren. Ook werden kaarsjes aangestoken en bloemen neergelegd voor de doden en tientallen gewonden. De burgemeester van Den Bosch vindt het onacceptabel dat zeker 10 huizen zijn beklad met anti-AZC-teksten. Hij is bij sommige bewoners op bezoek geweest en zag dat ze flink zijn geschrokken. De daders hebben ook auto's en verkeersborden beklad. En dat allemaal tegen de komst van een groep jonge asielzoekers. De enorme bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk heeft al zeker 240 woningen verwoest. In het gebied Gironde hebben zo'n 220.000 mensen een veilig heenkomen moeten zoeken. Intussen hindert het vuur ook het verkeer. De snelweg tussen Bordeaux en Spanje is over een lengte van 60 kilometer gesloten. En in Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het gebeurt in het Europoortgebied op een overweg zonder spoorbomen met alleen knipperlichten. Door de aanrijding ligt de vrachtwagen op zijn kant met een wagon er deels bovenop. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Buien met soms ook zon. Bij een westenwind is het 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Ook vanavond, vannacht en morgenochtend nog buien. Maar morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan het verkeer door Flitsmeister met een vertraging op de A12. Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland, 12 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen bij Duitsland is ook de weg afgesloten. Daardoor 12 minuten vertraging. Controles dan eentje op de A9 ook maar richting Haarlem bij Heemskerk, 56.8. De A16 Rotterdam richting Dordrecht bij Dordrecht, 35.8. De A28 nog, Hogeveen richting Assen bij Spier, 153.6. De A28 ook Assen richting Hogeveen bij Bijlen, 160.4. En tot slot de A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren op de rem bij 16.2.
2: It's playtime.
4: Easy Toys. It's playtime.
17: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
23: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
24: Mooi van Ethos.
17: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
26: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
27: Ik heb letterlijk niks.
28: Het gaat de hele dag regenen, hè?
29: Nee, ik heb geen regenjas.
28: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
30: Fix die ruit voor je vakantie.
31: Opgelost. Autotaalglas.
32: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
33: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
34: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
35: Zomer op je radio.
36: Julia van Rijndam.
0: Goedenavond, 6 uur geweest. Samen vieren we het staartje van je weekend. Met zometeen Hugel, eerst Mal Smit. Dit is Drive Safe nu.

0: Deze zou nou extra lekker klinken als het ook even 35 graden zou zijn buiten, toch? Ja, ik zag wel komende week wordt het weer heerlijk zomers warm.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Hey, van wie zou jij echt even stilvallen als die ineens naast je staat of zo? Ik was afgelopen weekend op Tomorrowland. Daar stonden we met 538. En daar liet Martin Garrix voor het eerst zijn nummer met U2 horen. Echt voor duizenden mensen over de hele wereld. En dan denk je, joh, Martin Garrix, weet je al 5 keer uitgeroepen tot beste DJ van de wereld. Dan zou je denken, die raakt echt nergens meer van onder de indruk. Maar toen het over U2 ging, ja, dan bleek dat toch anders.
2: The craziest. To even be in the same room as someone like Bono and the Edge. It doesn't make any sense.
0: Hij klinkt helemaal ontdaan, alsof hij moest bijna huilen. Dat is wel leuk aan hem, toch? Zeg maar, hoe groot je zelf ook bent, er is altijd wel iemand waar je nog op stiekem een beetje, nou ja, van opkijkt. En uit die studiosessie dus, waar hij het over heeft, is dus deze track ontstaan. Fireflies, het is de 538 favorite deze week dus. De nieuwste Martin Garrix en U2. Hoor je nu.

Wanneer ik Texas zeg, waar denk jij dan als eerste aan? Ik zie dan meteen zo'n enorme gedeelde barbecue vormen. En zo'n rodeo, weet je wel, waar iedereen veel te stoer probeert te doen. Country muziek sowieso wel. Knappe cowboys, niet te vergeten. En van die vette cowboy boots, weet je wel. Oh, daar ben ik ook zo dol op. Maar Texas is eigenlijk veel meer dan dat, hè. Het is de geboorteplaats van een hele lijst wereldsterren. Beyoncé, Selena Gomez, Post Malone, Kelly Clarkson. Ze komen er allemaal vandaan. En het is sowieso wel best bijzonder eigenlijk, toch? Als je bedenkt dat de meeste mensen bij Texas vooral dus aan country muziek denken. En over country muziek gesproken, Ella Langley die gaat viraal helemaal online. Nee, andersom, online helemaal viraal. En ze komt zelf dus eigenlijk helemaal niet uit Texas, maar uit Alabama. Ja, en heel eerlijk, als je dit liedje hoort, want daar zingt zij ook over, dan zou zij ook heel graag in Texas geboren willen zijn. En ja, als je hem hoort, dan wil je daar meteen heen. Nieuwe muziek op 538, Ella Langley,

0: yeah, dubbele espresso in de vorm van muziek. Chesto en Little Industry op Radio 538. 27 graden, dan weer ineens 32 graden, dan regen. Ja, als je meerdere weer-apps gebruikt, dan herken je dit vast. Waarom ze het vaak zo oneens zijn, dat hoor je zo meteen.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
5: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Patty Brart en Antoine van de Vijver.
6: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
5: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets
10: 50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
3: 538, Julia van Rijndam.
4: Met zometeen Bruno Mars, eerst Teddy Swims. Dit is Mr. No.

Wordt het volgende week nou 22 graden, 27 of ineens 32? Nou, als jij net als ik drie standaard weerapps checkt, dan heb je waarschijnlijk ook drie compleet verschillende vakanties voor je neus. De een die zegt volop zon. De ander die zegt neem een paraplu mee. En de derde die denkt dat je op safari gaat. Ik geloof dus altijd de weerapp met het mooiste weer. Helemaal delusional deze meid. Maar hoe kan dat nou dat al die weerapps zo uit elkaar liggen? Nou, volgens het KNMI gebruiken weerapps namelijk niet allemaal hetzelfde rekenmodel. Nee, de ene vertrouwt op Europese data, de ander op Amerikaanse modellen. En sommigen gooien er dan ook nog een eigen berekening overheen. Een beetje baas boven baas eigenlijk. Gewoon vooral een beetje narrigheid naar elkaar toe, denk ik. Van, oh, wij weten het beter hoor, wij hebben beter modelletjes. Ja, maar goed, dan maakt het natuurlijk ook nog uit of je midden in de stad woont of ergens tussen de weilanden. En daardoor kan het op dezelfde dag zomaar een paar graden schelen. Dus nou ja, als je volgende week twijfelt of je nou een korte broek aan moet of een lange broek, weet dan, zelfs de weerapps zijn daar nog niet over uit. Maar, tip van mij, check even kan ik een korte broek aan.nl. Serieus, die website heeft er bij mij nog nooit naast gezeten.

Beter goed gejat dan slecht bedacht. Ja, dat gezegde, dat ken je vast wel. En ergens moest ik daaraan denken toen ik iets ontdekte over Memories van Maroon 5. Want als je heel goed naar die melodie luistert, dan klinkt die eigenlijk verrassend bekend. En dat is niet zo gek, want de band die liet zich namelijk inspireren door Canon in D. Dat is een klassiek muziekstuk dat al meer dan 300 jaar oud is. Moet je horen.

0: ik een hele goede plaat van Lucas en Steve. All I Know, nieuwe muziek op Radio 538. Met zometeen meer muziek van Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear komt eraan en ook Marshmello onderweg.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
1: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Wat ga jij morgen doen?
8: Chillen in de achtbaan?
7: Aapjes kijken in de dierentuin?
8: Of lekker ontspannen in de sauna?
7: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches sounding looking like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
13: Odido.
14: 538 Nieuws.
15: 7 uur.
16: De Duitse bondskanselier Merz heeft een update gegeven over de mensen die gisteren gewond raakten bij de aanslag op een Pridefeest in Berlijn. Hij zei dat niemand meer in levensgevaar is. Bij de aanslag vielen een dode en 29 gewonden. Ze werd omvergereden door een bestelbusje. De dader is nog niet gepakt. Zolang de bosbrand in Zuidwest-Frankrijk niet onder controle is, mogen de geëvacueerden nog niet terug. In de Gironde hebben 220.000 mensen hun huizen moeten verlaten. Omdat het vanaf dinsdag ook nog eens flink warmer wordt, kan het nog wel dagen duren voor ze terug kunnen. Toeristen wordt afgeraden naar de Gironde te gaan. Bij een brand in de gevangenis van Brugge zijn 4 mensen gewond geraakt. Een gevangene had zijn matras in brand gestoken. Daarop werd de hele vleugel met tientallen gedetineerden ontruimd. 3 cipiers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis. Net als de gevangenen zelf. En de laatste etappe van de Tour de France is bezig. Een ingekorte rit, omdat politieagenten moeten helpen bij de bosbranden bij Bordeaux. Het peloton reed op zijn dooie gemakkie eerst een paar rondjes op de Champs-Élysées in Parijs en moet daarna klimmen bij Montmartre. Tadej Pogacar gaat de Tour vrijwel zeker winnen. Vanavond en vannacht wisselen bewolkt en enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En dat was het nieuws op 538.
1: Dan het verkeer door Flitsmeister met één vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij Del. Is een auto met pech, daardoor 11 minuten vertraging. Controle dan gemeld op de A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk 56.8. De A10 Koentunnel richting de Nieuwmeer bij Amsterdam 27.7. Dan de A20 Maasdijk richting Rotterdam bij Rotterdam 28.3. De A28 Hogeveen richting Assen bij Spier 153.6. Dan nog de A28 Assen richting Hogeveen bij Bijlen staan ze op te wachten bij 160.2. En tot slot de A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren op de rem bij 16.2.

0: Lekker toch?
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
4: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Summer.

Wat is iets kinderachtigs dat jij stiekem nog steeds doet? Ja, ik liep van de week achter een mevrouw. En zij deed er echt alles aan om niet de zwarte strepen, zeg maar, van een zebrapad, zeg maar, daar op te stappen. En toen dacht ik, ja, best wel kinderachtig, toch? Was denk ik namelijk een vrouw van ongeveer 60 jaar. Maar ik vond ook wel, ik kon er ook wel weer op lachen. Maar toen vervolgens zat ik een beetje na te denken, weet je, wat doe ik zelf eigenlijk nog van dat soort dingen? Het antwoord was ja. Ja, eigenlijk wel. Ik weet, dit is niet per se kinderachtig. Misschien doe je het ook. Misschien ken je iemand die het doet. Maar als ik zie dat het bijvoorbeeld 11:11 is op mijn telefoon, weet je wel, dan staat er dan 4 keer in 1. Dan geef ik altijd even een kusje op mijn hand. En dan doe ik een wens. Geen idee waarom. Die wens is trouwens wel vaak uitgekomen. Dus ik blijf het absoluut doen. Aanrader. Snoepjes stelen bij de Kruidvat. Ja, dat doe ik dan alleen als ik met mijn nichtje ben. Maar dan ja, doe ik wel even eentje meestelen. Ja, toch? Heerlijk. Of stel iemand die geeft iets aan me en ik mag een kleur kiezen. Ja, ik kies nog steeds altijd roze. Dat is ook best wel kinderachtig, toch? Zeg maar ja, zeg gewoon ja, maakt niet uit, geef maar gewoon iets. Maar ik ben benieuwd, zeg maar, wat is iets waarvan jij weet van ja, ik deed dit als kind al, of het is best wel kinderachtig, maar ik doe het gewoon als volwassene nog steeds. Wil je dat even inspreken in de app van Radio 538? Kan ik even van genieten? Gaan we het daar zo nog even over hebben. Ook zometeen, Ed Sheeran, Overpass Graffiti komt eraan naar Marshmallow. Dit is Another Drink bij jouw Radio 538.

0: Wat is iets kinderachtigs dat jij stiekem nog steeds doet?
1: Ja, als ik mag kiezen tussen kleuren, dan kies ik nog steeds altijd roze. Ik spring nog altijd liever over plassen, regenplassen, in plaats van er overheen te lopen. Of ik steel af en toe nog een snoepje bij de kruidvat. Ik laat de korstjes van mijn pizza altijd over. Ja, Bernette, die heeft ook wat ingestuurd.
2: Hoi, je spreekt met Bernette Borgers hier uit Lelystad. Wat ik nog steeds af en toe doe, is verstoppen. Ik ben 57 jaar, net geworden. Maar ik vind het nog steeds grappig om als mijn vriend thuis komt of een van mijn kinderen of zo, dat ik me dan achter de deur verstop of onder een deken of zo. Heel kinderachtig, heel stom.
0: Nee, vind ik dus heel leuk. Wat een leuke moeder moet jij zijn. Trudy.
3: Hey Julia. Nou, zolang als ik me kan herinneren, lik ik nog steeds mijn bord af als ik het eten op heb.
0: Zolang je dat lekker thuis doet, Trudy, vind ik het allemaal best. Maar niet in een restaurant, alsjeblieft. Dan zullen we even eentje doen, die van Luc.
4: Julia, ik draag nog steeds sinds vroeg af aan, toen ik van het huis uitging, draag ik luiers. Waarbij andere mensen zeggen, het is niet normaal, het is niet gezond voor je lichaam. En je wordt er uiteindelijk incontinent van.
0: Ieder zijn ding.

0: Armin van Buuren samen met de Chevys en Larger Than Life op Radio 538. Denk jij dat je succes een beetje kunt manifesteren? Er is namelijk een band die al in zichzelf geloofde, lang voordat de rest van Nederland dat deed. Hun verhaal hoor je zo meteen.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel

0: Check 538.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.
9: ANWB en gaan. Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
14: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
16: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
19: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
20: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
20: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
22: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
23: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
22: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
23: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: graag radio-dj worden. Nou, dat is best aardig gelukt. De mannen van Flair, die denken daar ook zo over. De drie jongens uit Den Haag, die zijn sinds een maand of twee, nou ja, niet meer weg te denken uit de hitlijsten.
1: Of we het ooit al eens hier aankomen? Ja, eigenlijk wel, ja. Het is, ja, om gemanifesteerd. Ja. Vanaf minuut 1 waren we gewoon al heel serieus met elkaar en dachten we gewoon van, we gaan dit laten lukken.
2: Gaan we laten lukken, ja.
0: Ja, ik hou ervan. Ze geloofden er al in voordat de rest van Nederland dat eigenlijk deed. Manifesteren kun je leren. Geproduceerd, gemanifesteerd en nu op je radio. Flair op 538, dit is Door het Oog van de Nacht.

0: Wanneer je iets echt heel graag wil, dan zou het wel moeten lukken, toch?
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Ik heb altijd gezegd, sinds ik een jaar of, wat was het, 10, 11 ben...

Alexa en Faithless op Radio 538, het radiostation waar je vanaf volgende week kans maakt op 2 weekendtickets voor de Final Lap, de Formule 1 in Zandvoort. En dit is The Weeknd.

0: Martin Garrix en Love and Mad op Radio 538. Wat doen of deden jouw opa en oma nog op latere leeftijd waarvan je echt dacht, vet, dat had ik niet verwacht op die leeftijd. Denk daar vast even over na, gaan we het zo meteen over hebben.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
14: Honor the craving.
15: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
20: 538 Nieuws.
21: 8 uur.
22: De Duitse politie heeft de verdachte neergeschoten van de aanslag op een Pridefeest in Berlijn. Hij is dood. Er is uren naar hem gezocht en vanavond werd hij dan gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou een aanhanger zijn geweest van IS en eerder naar het buitenland zijn gereisd om zich aan te sluiten bij de terreurgroep. In Berlijn wordt al de hele dag gerouwd om wat er gisteravond allemaal is gebeurd. Mensen stonden stil bij de doden en 29 gewonden. Ze zochten troost bij elkaar bij de Brandenburger Tor. Bondskanselier Merz was bij een herdenkingsdienst in een kerk en legde bloemen neer op de plek waar de aanslag was. In het zuiden van Italië zijn 400 mensen met boten via zee geëvacueerd voor een natuurbrand. Het zijn vooral toeristen en strandgangers. De operatie is nog bezig en er moeten nog zeker 300 mensen in veiligheid worden gebracht. De brand woedt in de buurt van Foggia aan de Adriatische Zee. En de Tour de France, het is geen verrassing, is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de derde keer op rij dat hij de Tour wint en de vijfde zege in zijn carrière. Vanwege een politietekort door de bosbrand bij Bordeaux was de rit ingekort. De laatste etappe in Parijs werd trouwens gewonnen door de Nederlander Mathieu van der Poel. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt met enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan het verkeer door Flitsmeister met de vertraging op de A50. Zwolle richting Arnhem bij Apeldoorn, 5 minuten. Dan controles eentje op de A4 Amsterdam richting Leiden bij Schiphol, 7.5. De A9 ook maar richting Haarlem bij Heemskerk, 56.8. Dan de A16 Dordrecht richting Breda bij Moerdijk, 45.8. De A16 ook Breda richting Dordrecht, de andere kant op bij Prinsenbeek, 59.2. De A16 Breda richting Dordrecht, zo. Even een error. Zevenbergse Hoek opgepast bij 47.6. De A16 ook Rotterdam richting Dordrecht. Bij Dordrecht 35.8. De A20 Maasdijk richting Rotterdam. Bij Rotterdam opgepast bij 28.3. De A28 nog Hogeveen richting Assen. Bij Spier 153.6. En tot slot de A28 Assen richting Hogeveen. Bij Bijlen op de rem bij 160.2.
11: Omdat onze band onbreekbaar is.
14: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
21: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
23: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
24: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
25: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
26: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
27: Of deze, in een leuk plaatsje.
28: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Julia van Rijndam.
4: Wat doen of deden jouw opa en oma nog

0: Damiano David en Talk to Me op Radio 538. Hey, wat deden jouw opa en oma op latere leeftijd? Wat je niet per se verwacht bij zo'n leeftijd. Ja, iedere zondagavond blikken we terug op een moment uit de show Martijn en Julia. Iedere zaterdag en zondag kan je die horen tussen 12 en 3, gezellig. En in verband met de Nationale Opa en Oma Dag vandaag was mijn 91-jarige Omi te gast in de studio hier. Dat was zo lief, zo leuk. We bespraken met haar en de luisteraars van 538 de vraag: wat deden of doen jouw opa en oma op latere leeftijd wat je niet per se verwacht? En we deden een rondje.
1: Hey, we hebben net van Omi geleerd dat Omi op haar 91ste nog gewoon aan bridge doet. Salsa les volgt, golfrondjes speelt.
0: Ja. Wijn drinkt.
1: En veel. En toen dachten wij, joh, misschien zijn er bij luisteraars ook wel opa's en oma's geweest. Of misschien nog wel onder ons. Die ook van die dingen deden op doen op een hele hoge leeftijd. Waarvan je denkt van, wow, dat is eigenlijk best bijzonder. Ik kwam hier eentje tegen van Karin. Dat gaat dan niet over de eigen oom, maar de oma van de dochter. Toen hij 72 was, zijn ze naar 1940 meter hoogte gehiked.
0: Zo.
1: Er zijn dagen waarop ik het niet doe.
0: Nee, en ook er komt een berichtje van Anne. Die zegt, mijn opa die is 82 en hij doet aan parachutespringen.
1: Wat?
0: Dat vind ik ook echt heel dapper. Zou je dat ooit doen, Omi?
2: Ja, oh ja, graag.
0: Ja, ja, echt?
2: Ja, het lijkt me altijd nog een wens om zo met zo'n man achter je.
0: Oh ja, weer de man achter je. Ja. Nee, dat is je wens. Dat is je wens, ja.
2: Ja,

Soms heb je van die nummers en die moet je gewoon even iets vaker horen voordat je ze leuk gaat vinden. Ik had dat heel erg met Die Die, het WK-anthem van Shakira. De eerste keer dat ik het hoorde, dacht ik, ja. Maar dan op een gegeven moment komt er gevoel bij, emotie bij. En ik vind hem nu echt waanzinnig. Daarom is het ook de nummer 1 in de 538 top 50. Maar ik heb het ook bij deze. Laatst gemaakt in Maak het of Kraak het. En daarom nu nog een keer op je radio. Het is een beetje een ander geluid dan je bent gewend op Radio 538. Maar geloof me, trust me, een paar keer luisteren en je bent helemaal om. Nieuwe muziek van Temper City. Dit is

en Single Ladies op Radio 538. Zometeen een nieuwe ronde van Maak het of Kraken. Dus vanavond een liedje waar ik niet meer zonder kan. Hij staat echt bovenaan in mijn playlist. Ik vind hem ontzettend lekker. Het is nieuwe muziek van Kygo. Alleen deze keer gaf hij iemand anders opvallend veel vrijheid. Ja, hoe dat zit en wat daaruit is gekomen, hoor je zometeen in een nieuwe ronde van Maak het of Kraken.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: snelpakkers.
1: Oh, maar schrijf je mis.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
8: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren.

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Ja. Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: 538, Julia van Rijn.
5: Sparkling. Lekker Lipton.
6: Ja. Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers

0: Runway en Love of My Life. Met vanavond nieuwe muziek van Kygo en Max McNone. Ja, en Kygo die kennen we natuurlijk al jaren van zijn Tropical House soundje. Maar voor zijn nieuwe single vroeg hij de Amerikaanse sing-songwriter Max... Ik vind die naam even zo moeilijk. Max McNone erbij. Het is wel een mooie naam. Maar hij is wel een beetje raar als je vooral hem ziet. Het leuke is eigenlijk hoe dit nummer is ontstaan. Want Kygo die stuurde Max dus een eerste versie op. Die zei van, yo, vind je het vet om hiermee samen te werken? Alleen Max mocht er dus helemaal zijn eigen draai aan geven. En hij vertelde daar dit over.
1: Made it my own. And we sent it back and Kygo was like, this will work, I'm gonna mess with it. And he messed with it and he got it to a real cool spot. And it is, that's just another one of those things, it's changing my life.
0: It changes my life. Ja, dus hij is helemaal om. Hij is in ieder geval fan. Maar dat is niet waar het om gaat in Maak het of Kraak het. Het gaat erom of jij fan bent. Vind je dit leuk? Wil je dit vaker horen op Radio 538? Dan stuur je een maken. Denk je, nou, ik voel hem even niet. Dan stuur je een kraken. Typen is leuk. Inspreken is nog veel leuker. Hoor nu de nieuwste Kygo. Dit is Take Me Back.
2: Maak het of Kraak het.

Oh, ik ben zo dol op die sound van Kygo. Dat is zo waanzinnig. De muziekredactie hier, dat mag je wel weten, die is een keer naar me toegelopen. Die heeft gezegd, Jules, tijdens Maak het of Kraak het, moet je zeg maar niet al jouw mening door laten scheiden, zeg maar, tijdens Maak het of Kraak het. Want dan duw je mensen al een beetje eigenlijk een richting in. Dus ik moet gewoon neutraal blijven, maar ik kan dat helemaal niet, joh. Ja, ik ben echt een kind daarin. Dit is toch gewoon een fucking goede plaat. Kygo dus en Mac McKnown en Take Me Back in Maak het of Kraak het. Wil je dit vaker horen op de radio, dan stuur je maken. Vind je niks, stuur in Kraken. Gaan we zo meteen kijken wat hij heeft gedaan.

0: Paarse Waagschaal. Nieuwe muziek van Kygo en Max McNone. Heet Take Me Back. Met een hele simpele vraag. Wil je dit vaker horen op Radio 538? Stuur je maken. Denk je, nou, ik sla dit even over. Stuur je een kraken. Je kan het inspreken via de app van Radio 538. Heeft ook Jasper gedaan.
1: Ja, hoi.
0: Ja, hoi.
1: Ik weet niet, waar was deze al gemaakt of niet? Maar anders doe maar, hoor. Maken!
0: Hey, lekker, we genoteerd. Dan mijn grote vriend Marcel.
2: Hey Julia, hey. Maak er niet op.
0: Hey.
2: Dit is een prachtig mooi liedje, lekker rustig. Groetjes van je grote fan Marcel en broeders.
0: Ik kijk echt serieus iedere week uit om gewoon weer Marcel te horen in Maak het of Kraak het. Groetjes terug, vriend. Angela dan.
3: Hallo Julia, als dit een nieuwe maken is, dan wat je nou hoort, dan zeg ik maken. Groetjes.
0: Joe. Angela, doei. Hebben we genoteerd. Dan een andere Marcel.
4: Nou Joel, die van Kygo en Max. Die mag wat mij betreft gemaakt worden. Een heerlijk lekker nummer. Net niet rustig, maar wel lekker rustig. Is een keer wat anders dan het continue gebonk. Dus doen met die hap. Maken.
0: Ja, en Mark is dan weer een man van weinig woorden.
5: Maken.
0: Ik hou ervan. We hebben alles even bij elkaar opgeteld. En er is een uitslag uitgekomen. Dankjewel voor het stemmen. De nieuwe Kygo en Max McNone is gemaakt. Sterker nog, hij is 100% gemaakt. Dus er zijn gewoon alleen maar makers binnengekomen. We hebben een regel. Als hij 100% wordt gemaakt, dan draaien we hem nog een keer. Die regel, die bestaat helemaal niet. Die verzin ik ter plekke, maar hij is wel lekker.

0: Just en Sam Harper en Just a Little op Radio 538, de Dance Mash. Zometeen Jordi en Lien, veel plezier.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: 538 Nieuws.
13: 9 uur.
14: In Duitsland is een einde gekomen aan de urenlange klopjacht op de verdachte van de aanslag op een Pridefest in Berlijn gisteravond. De politie vond hem in een buitenwijk van Berlijn en toen hij merkte dat hij erbij was, trok hij een mes en viel aan. De politie heeft hem toen doodgeschoten. De man zou gisteravond met een bestelbusje op bezoekers van het Pridefest zijn ingereden. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. Het feest werd meteen gestopt en iedereen moest naar huis. Vandaag werd stilgestaan bij de aanslag. Duizenden mensen zochten troost bij elkaar bij de Brandenburger Tor. En er was een kerkdienst. In Den Bosch is vanavond een politieactie geweest, meldt Omroep Brabant. Er zou op straat zijn geschoten en agenten in kogelwerende vesten rukten massaal uit. Even later viel de politie een huis binnen, maar het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Er zou niemand gewond zijn geraakt. En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel heeft de slotetappe van de Tour de France gewonnen. In een zenuwslopende finale won hij met een wiellengte voorsprong de sprint van Jasper Philipsen. Tadej Pogacar heeft de Tour gewonnen. Het was de 5e keer en daarmee is hij gedeeld recordhouder. Vanavond en vannacht vallen er enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Bij maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En dat was het nieuws op 538.
15: Ronald, dankjewel. Krijg je die situatie op de weg op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. En die krijg je van Lien.
16: Op de A9 richting Haarlem bij Heemskerk hectometerpaal 56.8. Op de A10 richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam hectometerpaal 27.7. Op de A10 richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam hectometerpaal 29.0. Op de A16 richting Breda bij Breda hectometerpaal 62.9. Op de A16 richting Dordrecht bij Dordrecht hectometerpaal 35.8. Op de A20 richting Rotterdam bij Rotterdam hectometerpaal 28.3. En de laatste, de A28 bij Hoogveen, bij Hooghalen, hectometerpaal 160.5.

0: Knakworstjes en roedels. En soep.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
4: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
5: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jordi en Lien.
6: Een hele fijne zondagavond met Jonas Blue en Malief, Edge of Desire, zometeen.

0: Edge of Desire hoor je op 58. 9 minuten over 9. Jordi en Lien hier op de zondagavond. Vandaag best wel een lekkere zondag gehad. Ik ben even op bezoek geweest bij de schoonfamilie samen met mijn vriendin.
1: Oh, dat is echt een zondagactiviteit.
0: En dat vind ik ook altijd leuk. Ik heb een leuke schoonfamilie. En al helemaal omdat mijn schoonvader die werkt eigenlijk met vlees voor zijn dagelijkse beroep. En als ik daar kom, dan weet ik altijd dat dan ligt er een lekker stukje vlees klaar. Het barbecue vandaag werd weer aangezet. Nou, love it.
1: Het is.
0: Mooie daarvan is ook wel weer dus dat mijn vriendin is vegetarisch.
1: Hè?
0: en haar stiefvader werkt dus in de vleesindustrie.
1: Dit lijkt me dus verschrikkelijk moeilijk, weet je dat? Als je als je in een relatie zit, jij bent een vleeslover, maar je vriendin of je partner is vegetarisch of vegan.
0: Oh, nou oké, kijk. Voordat ik deze relatie zou hebben, had ik misschien wel hetzelfde gezegd, maar ik heb de chillste vegetariër ooit aan de haak geslagen.
1: De chillste vegetariër ooit.
0: Nee, kijk, als wij door de week s'avonds eten, ik eet steeds meer vleesvervangers zelf, omdat ik het echt totaal niet erg vind. Ik hou echt van een heel goed stuk vlees, maar ik moet zeggen dat ik de meeste vleesvervangers in de supermarkt tegenwoordig ook echt heel erg lekker vind. Zij zou het overigens echt oké vinden als ik iedere avond wel vlees zou eten. Maar ik heb gewoon niet zo zin in die moeite. We koken dan gewoon voor elkaar, weet je. Dan moet ik weer een aparte pan. Daar heb ik niet zoveel zin in. Soms doe
1: dit scheelt wel een hoop, want je hoort echt veel verhalen dat dan de partner zegt van ik wil dat jij dus ook geen vlees meer eet. Gewoon
0: nee,
1: voor mij.
0: Nou, dan was daar de deur geweest.
1: Nee. Nou ja, nee, maar dit lijkt me dus verschrikkelijk lastig. Als je dus zelf van vlees houdt.
0: Nou, sterker nog, zelfs als we de barbecue, zeg maar, dan mag het stukje vega mag gewoon op een plek van vlees liggen. Dat boeit haar ook niet.
1: Okay. Dus
0: liever heeft ze dat het gescheiden is, maar als ze ergens is waar dat niet zo is, dan zal het zo. Gelukkig eet ze wel vis ook. Ze is eigenlijk dan dus pescatariër, zeg ik wel bij mijn hoofd.
1: Ja, denk ik.
0: Maar nee, wat dat betreft is het heel chill, joh.
1: Zou jij ooit vegetarisch kunnen zijn, Jordi?
0: Met de huidige vleesvervangers, ja, zou ik het wel kunnen. Ik zou het niet zo. Vegan daarentegen, nooit van mijn leven.
1: Oh nee, ik ook echt. Nee, echt never.
0: Zou jij het kunnen zijn of vegetariër überhaupt?
1: Ah, ik hou zoveel van filet américain. Ja, daar kan je me gewoon echt van wakker maken.
0: Ik eet dat ook iedere dag.
1: Echt elke dag. Ja, echt, het liefst van de keurslager. Oh, ja, dat wordt al helemaal. Het water loopt in mijn mond.
0: Nou, je hoort het al, je luistert naar 538. Met twee mensen die absoluut geen vegetariër ooit zouden kunnen zijn. Wel respect als je het wel bent, overigens.
1: Ja,
0: want het is
1: eens,
0: ook wel nodig in deze wereld vol met vlees. 5:08 is zondagavond. Jordi en Lien hier met Calvin Harris voor je onderweg. Naar de favorites van deze week. Martin Garrix en YouTube.
2: 5:38. Favorite.
3: Martin Garrix en YouTube. Fireflies.
2: Favorite.

0: 538, Jordi, Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Jordi en Lien hier op de zondagavond. Is er een videoclip, of eigenlijk is er een liedje, dat als jij aan dat liedje denkt, dat je gelijk de hele videoclip voor je ziet?
1: Ik heb er wel één, als je dit zo opgooit, maar dan ben ik dan meer getraumatiseerd van dan dat het me echt goed heeft gedaan. En dat is Robbie Williams, Rock DJ.
0: Maar hoezo?
1: Nou, in die videoclip kleedt hij zich soort van helemaal uit. En heb je op een deur is hij echt zijn eigen huid van zichzelf aan het afschrapen.
0: Oh,
1: dat hij aan
0: ja,
1: het rollerskaten
0: is.
1: En vroeger als kind, toen die videoclip uitkwam, toen zag ik dat. En het is gewoon nooit meer van mijn netvlies afgegaan.
0: Oké, kijk, ik heb er ook eentje. Het is zeg maar bij één liedje, dan zie ik de hele videoclip voor me. En dat is bij Owl City Fireflies. Nou sta ik op het punt om die te gaan draaien. Maar iedere keer zie ik dan die slaapkamer voor me, waar zo'n vuurvliegje doorheen vliegt. Gaat langs het bed, langs al het speelgoed op de grond. Het is zo'n warme, mooie videoclip. Dat, ik weet niet eens waarom deze nou specifiek bij me is gebleven. Waarom ik deze allemaal uit mijn hoofd ken. Maar zo'n leuk videoclip. Het leuke is ook dat als je meekijkt via TV 538 of online of in de 538 app, dan zie je hem zometeen.
1: Ben je toch een gevoelig mens eigenlijk?
0: Ik heb ook gewoon. Owl City, Fireflies, nu op 538.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Afrojack en Amel Rivers op 538. Zometeen gaan we eventjes schakelen met Hart van Nederland verslaggever Mark Kampers. Hij is op dit moment in Bordeaux bij alle bosbranden. En hoe het ervoor staat, vertelt hij je zo.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
6: Vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech.
7: ANWB en gaan. Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
9: Even bollen. Iedereen.

0: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Odido. 538. Jordi en Lien.
4: Zometeen Hart van Nederland verslaggever Mark vanuit Portugal.

0: Sweetheart.
1: Cameron Whitcomb en Medusa Audio 538. Het zuiden van Europa kampt nog steeds met grote natuurbranden. In Frankrijk en Spanje zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. En de situatie is op sommige plekken nog altijd heel erg ernstig. Wie er op dit moment in Bordeaux is, dat is Hart van Nederland verslaggever Mark Kampers. Mark, goedenavond.
2: Een hele goede avond, Jordi.
0: Goedenavond.
1: Ja, Jordi en Inline hier. Mark, jij bent in Bordeaux. Hoe ernstig is de situatie daar op dit moment?
2: Nou, de situatie is op dit moment nog steeds heel erg dreigend. Er wordt met man en macht gewerkt door heel veel brandweerlieden. Ja, het zijn echt helden wat mij betreft. Want het zijn ook allemaal vrijwilligers, hè, deel daarvan. Maar ja, er is gewoon niet tegen op te werken. Die brand die blijft maar uitbreiden. En het hangt ook allemaal af van de wind natuurlijk. Hè. Dus ja, het zijn echt hele spannende uren.
0: Ja, het AD praat over een zeldzame vuurwolk in Frankrijk. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, inderdaad. Het is een hele zeldzame vuurwolk. Je moet eigenlijk de beelden even bekijken, maar het is echt bijna niet voorgekomen. En dat is een immens veel rook wat er dan vrijkomt. En ja, ik heb vandaag ook dingen gezien dat ik echt dacht van, nou, nu moeten we even rechtsomkeer gaan, want het wordt dan op een gegeven moment gewoon te gevaarlijk. Ja, je ziet gewoon dat het opleidt en dat binnen de kortste keren staat alles helemaal onder rook en dan zie je eigenlijk geen hand voor ogen meer. Dus wij moeten ook best wel oppassen.
1: Hey, misschien een hele domme vraag, hè? Maar we hebben natuurlijk allemaal net nieuws een week of anderhalf, voor mijn gevoel, al geleden al gehoord over dat bosbranden

0: rondom Parijs in de fik waren gestoken. Dat ze daar ook wat mensen voor hadden opgepakt. In hoeverre heeft dat nog met elkaar te maken met deze bosbranden in Bordeaux?
1: Nou ja, we weten dat er inmiddels ook meerdere mensen al zijn aangehouden vanwege brandstichting hier in de omgeving. Ja, het is ook bizar, want 95% van de branden wordt veroorzaakt door mensen. Dus er is een ambulancebroeder aangehouden die notabene in dronken toestand een perkje in de fik heeft gestoken. Er zijn twee jongens aangehouden. Ja, allemaal dat soort zaken. Dus het is gewoon, ja, het wordt gewoon in de fik gestoken. En het is bijna niet voor te stellen. En als je ziet wat de omvang nu is van deze natuurbranden. Ja, ik denk dat de brandweer nog maanden bezig is om dat vuur uit te krijgen.
0: Wat zijn nu een beetje de vooruitzichten de komende dagen? Wat verwacht men dat er gaat gebeuren?
1: Nou ja, de grootste angst is natuurlijk dat de brand naar Bordeaux trekt. Dus echt naar het centrum van Bordeaux. Ja, en als die hele stad geëvacueerd moet worden, ja, dat is een immense operatie. Daar wonen honderdduizenden mensen. Ja, als dat gebeurt is dat natuurlijk vreselijk. Dus daar is iedereen bang voor. De brand is op dit moment op 15 kilometer afstand van Bordeaux. Maar ja, het hangt allemaal af dus van die wind. En als die wind dus weer gaat draaien of weer aantrekt, dan kan het zomaar toch richting Bordeaux trekken. En dat is toch wel iedereen's grootste angst.
0: Waar verblijven dan nu de mensen die al geëvacueerd zijn?
1: Nou, op verschillende locaties. In Bordeaux heb je een groot opvangcentrum, maar daar zitten veel Fransen. Maar ik was vandaag ook in Le Canal. En dat is een plek waar vooral Nederlanders worden opgevangen. Ja. En die Nederlanders die zitten daar al vanaf afgelopen woensdag en die slapen op veldbedjes. Ja, en heel veel mensen die keren ook gewoon terug naar Nederland. Maar heel veel mensen hebben ook een caravan natuurlijk staan op die camping. Oh, ja. En die zeggen, ja, wij gaan niet weg. Wij willen weten hoe onze caravan eraan toe is.
0: Nou zitten wij natuurlijk midden in die bouwvak. En hoogwaarschijnlijk zijn er mensen die misschien al plannen hebben om naar Frankrijk op vakantie te gaan. In de buurt van Bordeaux. Of waar moeten mensen rekening mee houden? Ook als ze verder trekken dan Bordeaux.
1: Nou, er wordt echt wel geadviseerd om gewoon niet deze kant op te komen. Ook voor de hele streek geldt dat eigenlijk. Dus blijf vooral weg. Ik zou het ook zeker niet doen. Ik sprak vandaag op Nederlanders en die zijn er toch wel nuchter onder. Die zeggen, ja joh, dat is allemaal op heel veel afstand en het zal zo niet zwaar lopen. En als we moeten evacueren, dan zijn we zo weg. Ja, mensen onderschatten wel het gevaar, hoor.
0: Ja, het is voornamelijk die wind natuurlijk, wat jij net ook zegt. Die kan ineens omslaan en daar heb je gewoon geen houvast aan. Je hebt geen idee, het gaat ineens heel hard.
1: Ja. Ja, ik was vandaag echt bizar in een dorp. Nou, daar zijn gewoon meer dan 250 huizen zijn helemaal verwoest. Dus je komt dat dorp binnen. Ja,
0: bizar.
1: En dat is gewoon echt een heel surrealistisch beeld. En ja, dat komt allemaal door die branden, je kan het je niet voorstellen. Maar gewoon een heel dorp is weggevaagd.
0: Ongekend.
2: Apocalyptisch gevoel is dat.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Mark, wij willen jou natuurlijk ook nog langer kennen dan vandaag. Je bent een hele fijne collega hier bij Hart van Nederland. Dat zit hier bij ons in hetzelfde gebouw als 538. Kom je nog wel heel huids terug? Let jij ook goed op?
1: Nou ja, ik hoop het. Kijk, ik ben met mijn camera Jeroen op pad. En we kijken elkaar vaak genoeg aan van jongens, kan dit? Of moeten we nu terug? Ja. Dus we houden het gewoon goed in de gaten. En we volgen vooral ook het advies van de lokale autoriteiten op. Die zeggen, kijk, wij krijgen best wel de vrijheid, hè, als media, want we moeten ons werk kunnen doen. Maar als de brandweermannen zelf zeggen, jongens, ik zou even weggaan, dan zijn we weg.
0: Ja, precies. Nee, exact. Mark, dankjewel. Vanavond uiteraard neem ik aan ook te zien bij Hart van Nederland, toch?
1: Ja, vanaf om 10:30 meerdere reportages met Nederlanders. Dus vooral kijken.
0: Nou, Mark, als er nog iets is, dan bellen we je graag morgenavond weer als je er nog bent.
2: Ja, veel sterkte daar.
1: Ja, hoor, dat is goed.
0: Yes.
1: Dankjewel.
0: Succes. Hoi. Hoi.

0: Where's the MC? Bees and Honey, Show Me Love, voor die op 538. Ben je Formule 1 fan? Let dan even goed op. Wij gaan zo meteen namelijk eventjes peilen onder de 538 luisteraars. Hoeveel Formule 1 fans er nou naar 538 luisteren?
1: Ja, ik ben dus heel benieuwd eigenlijk of ik... Ik heb een getal in mijn hoofd, een percentage waarvan ik denk dat die mensen Formule 1 kijken. Maar ik heb geen idee of ik überhaupt in de buurt kom.
0: Nou, meld jezelf alvast via de 538 app, komen we er zo meteen achter.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
7: Grand Italia.
8: Thuis. In Italië.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
13: De hits van 538, overal in Nederland.
14: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
13: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
14: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
15: Radio 538.
12: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
21: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
22: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
23: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: 538 Nieuws.
24: 10 uur.
25: De burgemeester van Berlijn is trots op de politie die vanavond de verdachte van de aanslag op een Pridefeest vond. De verdachte verzette zich met een mes waarop agenten hem doodschoten. De burgemeester vindt het geweldig dat hij binnen 24 uur al werd gevonden. Bij de aanslag viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. De slachtoffers van de aanslag worden dinsdag herdacht in Amsterdam. Dat gebeurt 's avonds om 8 uur bij het homo-monument bij de Westerkerk, meldt AT5. Volgens de organisatie is iedereen welkom om bloemen te leggen en een kaars te branden. Ook zullen er mensen spreken die bij de aanslag in Berlijn waren. Een Syrisch gezin in het Overijsselse dorp Geester is voor de zoveelste keer doelwit geweest van vernielingen. Vannacht ging hun auto in vlammen op, vermoedelijk door brandstichting. Dit voorjaar werden al een paar keer de ruiten van hun huis ingegooid, nog voordat ze kwamen wonen. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over. En Max Verstappen had nooit gedacht dat hij het zo goed zou doen bij de Grand Prix van Hongarije. Hij werd tweede en bedankte het team voor al hun werk en goede strategie. Max voegde er wel aan toe dat er nog een hoop werk aan de winkel is, want de auto is moeilijk te besturen. Hij mopperde er het hele weekend over. Vanavond en vannacht enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Bij maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En dat was het nieuws op 538.
0: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. En die krijg je van Lien.
1: Op de A6 richting Muiderberg bij Almere, hectometerpaal 51,9. Op de A9 richting Haarlem bij Heemskerk, hectometerpaal 56,8. Op de A12 richting Utrecht bij Harmelen, hectometerpaal 49,6. Op de A16 richting Breda bij Prinsenbeek, hectometerpaal 59,4. Op de A16 richting Dordrecht bij Dordrecht, hectometerpaal 35,8. Op de A20 richting Rotterdam bij Rotterdam, hectometerpaal 28,3. Op de A28 richting Assen bij Spier, hectometerpaal 153,6. En de laatste ook op de A28 richting Hogeveen bij Hooghalen, hectometerpaal 160,5.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
24: Of deze, in een leuk plaatsje.
26: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Jordi en Lien.
4: Zo meteen komen we erachter hoeveel procent van de 538-luisteraars Formule 1-fan zijn. Davide Michel hoor je... Na

0: 538, Jordi en Lien hier op de zondagavond. Jorde, Davina, Michel en Still Champagne. Hoeveel van de 100? Wij proberen jou als 538-luisteraar eigenlijk iets beter te leren kennen door iedere keer een stelling op te gooien. De stelling van vanavond is eigenlijk Formule 1-fans. Wij gaan proberen te raden hoeveel procent van de 538-luisteraar nou echt Formule 1-fan is. We hebben allebei een percentage in ons hoofd. En dan mag jij via de 538-app laten weten of het klopt of niet. Dus meld jezelf vooral eventjes. Dat heeft Angelique gedaan bijvoorbeeld. Die stuurt al, ik ben Formule 1-fan, maar er zit ook een Formule 1-fan naast me. Sherry die stuurt, wij kijken elke keer live op tv, tablet of op de telefoon. Dus wij zijn ook wel echt Formule 1-fan. Ja, dan is het eventjes aan ons, Lien, om te raden hoeveel procent van de 538-luisteraar denk jij dat een Formule 1-fan is?
1: Ja, we krijgen nu natuurlijk appjes binnen van Formule 1-fans, maar het is ook de bedoeling dat je zeker laat weten als je het niet bent. Ik denk dus dat het... ik denk minder dan Ik ga voor 40%.
0: Jij zegt 40% van de 538-luisteraars is Formule 1-fan.
1: Dat denk ik. Die echt zonder echt het volgt, hè. Dus voor de tv gaat zitten, ik denk 40%.
0: Ga ik hem veel hoger inzetten? Ik zeg 65%.
1: 65?
0: Ik zeg dat 65% van de 538-luisteraar Formule 1-fan is.
1: Oh, dat vind ik heel hoog.
0: Maar goed, we gaan het peilen. Dus pak de 538-app erbij als je geen Formule 1-fan bent. Laat dan zeker van je horen. Ja, of je bent wel Formule 1-fan. Laat dan ook van je horen. En dan komen we er zo meteen op terug.
1: Maken wij de balans op.
0: Wie van ons twee heeft gelijk? Lien zegt 40% van de 538-luisteraar is Formule 1-fan. En ik zeg 65%.
1: Hoog zeg.
0: Ja, maar we zijn wel 538, hè. Kom op.
1: Haast nog.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor hoorde je op 538. En we hadden het net over hoeveel procent van de 538-luisteraar is fan van de Formule 1. Nou, Lien die zegt 40% van de 538-luisteraar is fan van Formule 1.
1: Ja, dat denk ik. Minder dan de helft.
0: Ik zei 65% van de 538-luisteraar
1: steeds
0: is
1: hoog.
0: Fan van de Formule 1. Laten we eerst eventjes checken bij Remco. Goedenavond, Remco.
2: Goedenavond, Jordi.
0: Goedenavond.
1: Hallo.
0: Als ik zeg Formule 1, wat zeg jij dan?
2: Nou, vind ik niks aan.
1: Dat is duidelijk.
2: Ik ga er niet voor zitten, Jordi.
0: Nee, waarom vind je het niks aan?
2: Nou ja, na drie rondes of twee rondjes kijken, vind ik een auto voorbij gaan zien gaan, vind ik niks aan, joh. Dat interesseert me helemaal niks.
0: Ik begrijp het ook wel, hoor. Ik moet ook wel zeggen dat er zijn een hoop races die zijn ook. Kijk, ik ben zelf in principe wel een Formule 1 fan. Maar ik moet ook zeggen dat ik ook wel eens echt heerlijk in slaap ben gevallen tijdens een Formule 1 race.
2: Nou, dat kan ik me goed voorstellen, ja.
0: Omdat het echt af en toe heel saai kan zijn. Maar ja, Remco, wel goed dat je je eerlijke mening deelt. Want ja, we tellen hem even mee in de peiling. En Remco, ik heb hier de uitslag voor me.
2: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd.
2: Ik ook.
0: 45% van de 538-luisteraar is fan van de Formule 1.
2: Nou, dat is toch gelijk.
1: Best bij.
0: Ja, dit was niet de 65%.
2: Je moet vanavond naar het casino gaan.
0: Ja,
1: ja, ik ga daar even heen straks.
0: Nou, gaan jullie lekker met z'n tweeën naar het casino vanavond.
1: Gezellig, Remco.
0: Maar ja, dat is de uitslag. Daar moeten we het mee doen. Remco, dankjewel.
2: Graag gedaan, Jordi. Fijne uitzending.
0: Dankjewel, doei. Hier zijn Lucas en Steve met All I Know.

0: Lucas en Steven, All I Know, hoorde je op 538. We hadden het net over de Formule 1-fans. 45% van de 538-luisteraar, we hebben het gepeild net, is fan van de Formule 1. Dat is alsnog heel veel trouwens.
1: Het zijn alsnog superveel mensen, maar ik ben toch even blij dat ik deze van je heb gewonnen.
0: En voor alle mensen die fan zijn van de Formule 1, heb ik heel erg goed nieuws. Want vanaf 3 augustus maak je je kans op de kaarten voor de allerlaatste Grand Prix van Zandvoort.
2: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
3: 21, 22 en 23 augustus.
2: De

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Odido.
14: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
14: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
16: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
17: Oh, weer een muis.
16: En samen spelen.
17: Kom maar.
16: Ja. Au. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
18: Ja. Echt serieus?
19: Oh.
20: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
16: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: 538 Jordi en Lien.
23: Met zometeen Calvin Harris en Clementine Douglas. Blessings. En eerst Shakira.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, hoorde je op 58. Jordi en Lien hier op de zondagavond.
1: Jordi Warners, ik ga je toch echt even voor de bus gooien. Ja, het interesseert me echt gereed. Maar volgens mij doe jij mij afgelopen week nog een belofte.
0: Ik heb jou helemaal niks beloofd.
1: Oh jawel. Heb je echt geen idee waar ik het over heb op dit moment?
0: Ik zou het even niet weten, nee.
1: Ik zit gisteravond op jouw Instagram stories te kijken. Meneer is heerlijk uit eten. Lekker pilsie erbij. Terwijl jij gewoon afgelopen week tegen mij zit te vertellen: Lien, ik ga 2 maanden niet drinken, want ik ga een halve marathon rennen.
0: Nou, daar zat ik dus ook middenin. Ja, nee, ja. Ik heb jou ook helemaal niks beloofd daarin.
1: Dat heb
0: ik heb
1: je
0: de
1: mij
0: belofte
1: wel
0: aan mezelf gedaan. En aan mijn vriendin.
1: En aan iedereen in deze studio. Aan de producer, aan mij.
0: Nee, ja, dat klopt. Nee, ja, kijk. Oké, mijn vriendin en ik lopen eind augustus een halve marathon in Stockholm. En toen hadden we beide zoiets van, nou, weet je, het is wel fijn. Wij trainen echt tering veel namelijk. Echt fucking veel in de week. Het is fijn als we dan eventjes 2 maanden niet drinken van tevoren. Dat is gewoon de goede voorbereiding. Dat ging vorig weekend bij Tomorrowland, ging dat finaal de mist in. Ik ben normaal echt heel sterk wat dat betreft. Als ik iets niet doe, dan doe ik het niet.
1: Ja, en wat heb ik je toen gegeven? Lekker gembershotje. Om weer helemaal die week in te gaan.
0: Ja, en nou goed, dat was echt een heel leuk weekend. Dus ik heb er uiteindelijk niet zo heel veel spijt van. We hebben een leuke herinnering gemaakt met de hele team 538 groep hier en zo. Alleen ja, toen kwam ik vrijdagavond na de show met Julia hier op 538 kwam ik thuis. En ik kom bij mijn vriendin. Ik zeg, ja, we hebben ook nog niet echt geproost, toch? Of we hebben nog niet echt gevierd dat we een huis hebben. Dat we hebben een huis gekocht samen. Dat hebben we nog niet kunnen vieren met een klein wijntje.
1: Och. Ja, er bestaat natuurlijk ook geen 0.0 kava.
0: We hebben een 0.0 kava gedaan. Maar dat was toch het gevoel niet helemaal zo. En, dus we hebben vrijdagavond een lekker wijntje gedaan.
1: Oh, vrijdagavond ook nog een lekker wijntje.
0: Toen,
1: gisteravond een lekker pilsie vanavond.
0: Nee. Toen zei ik, nou weet je wat, zullen we dan afspreken dat we dan gaan we morgenavond gaan we gezellig met z'n tweeën uit eten. Dat is mijn enige vrije avond in deze hele weken met de avondshow. Gaan we lekker uit eten. Doen we dan een lekker drankje erbij, lekker poppenpilsje en lekker wijntje erbij.
1: En dan begint het alsmaar vrije leven maandag weer.
0: Dan gaan we inderdaad vanaf vandaag gaan we beginnen.
1: Ik ga het checken.
0: We hebben nog een maand. We hebben nog een maand tot de halve marathon.
1: Ah, je hebt het nu ook op 538 uitgesproken. De luisteraar heeft het gehoord.
0: Zeker.
1: Een maand lang alcoholvrij.
0: Ja, vanavond nog 1 klein biertje. Nee, zeker. Goede voorbereiding is het halve werk, zeg maar zo trouwens. Hè. Wat zit jij nou trouwens hypocriet te doen? Jij bent zelf ook aan de wijn geweest het weekend.
1: Maar ik heb nooit gezegd dat ik geen alcohol ga drinken.
0: Dat is ook zo. Goed, uiteraard een bijzondere avond. Jordi en Lien hier, met nu Choose in Texas.

0: blijven toch ingewikkeld. Ben je eerst in Nederland bekend als Bakermat? Die hoorde je namelijk met Rani samen en I Love Life. Wil je daarna een carrière voortzetten in het buitenland en daar wat serieuzer genomen worden? Want ja, in het buitenland Bakermat uitspreken.
1: Bakermat.
0: Ja, dus dat is, zo heet hij nu.
1: Bakermat.
0: Ja, hij heeft uiteindelijk een beetje omgevormd naar Bakermat. Maar ja, dat is toch weer heel gek dan weer voor ons om uit te spreken. Bakermat.
1: Bakermat.
0: Ja, nou goed. Goede muziek maakt hij nog steeds. Dat scheelt. Je hoort hem samen met Rani. I Love Life. Jennifer Lopez hoor je zometeen. En eerst Imagine Dragons.

0: verder verlopen is David Guetta en Save Me Tonight op 538. Verander jij je sloten als je in een nieuw huis intrekt? Dus dat kan een huurhuis zijn, hè, dat je daar je slot verandert van de voordeur. Of als je een huis gekocht hebt, verander je dan de sloten van je huis? En ja, is dat wel eens misgegaan? Dus dat er iemand nog een sleutel had van het huis wat jij... Ja, waar jij bent ingetrokken.
1: Oh, horrorverhalen.
0: Lijkt me wel leuk om daar wat verhalen over te horen. Dus nogmaals een vraag. Ja, heb jij wel eens je sloten veranderd? Of ben je een huis ingetrokken waar je de sloten niet hebt veranderd? En kwam je daar op een gegeven moment pijnlijk achter? Of wil je je sloten standaard altijd vervangen? Laat het maar even weten via de 538 app. Het wordt zometeen duidelijk waarom we het erover gaan hebben.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
5: Huh?
6: Maak er een potje.

0: Mickey anders doet.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: 538 Nieuws.
15: 11 uur.
16: Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag in Berlijn is er geen dreiging meer, dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Wel is er nog iemand in beeld bij de opsporingsdiensten, maar het is nog niet duidelijk of die iets met de aanslag op de Pride in Berlijn te maken heeft. In de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. In Maden is aan het begin van de avond een man zwaar gewond geraakt na een val met een elektrische step, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk ging het mis bij het oversteken. De man was niet meer aanspreekbaar en ligt in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een weg waar de afgelopen maanden 2 fietsers omkwamen. En een oude bekende keert waarschijnlijk terug op de Nederlandse voetbalvelden. Het is oud-Ajaxiet Dusan Tadic. KD schrijft dat hij bijna rond is met NEC, dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie. NEC hoeft niks voor Tadic te betalen, want zijn contract bij zijn club in de Emiraten is afgelopen. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
17: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, wel flitsers en die krijg je van Lien.
18: Op de A9 richting Haarlem bij Heemskerk, hectometerpaal 56,8. Op de A12 richting Zoetermeer bij Zoetermeer, hectometerpaal 13,9. Op de A16 richting Dordrecht bij Dordrecht, hectometerpaal 35,8. Op de A16 richting Dordrecht bij Berkel en Roderijs, hectometerpaal 8,8. Op de A20 richting Rotterdam bij Rotterdam, hectometerpaal 28,3. Op de A28 richting Assen bij Spier, hectometerpaal 153,6. En de laatste, de A28 richting Hogeveen bij Hooghalen, hectometerpaal 160,5.
19: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis.

0: KSM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
8: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jordi en Lien.
9: Met zometeen Somber Homebreaker. En nu eerst Offenbach. Hier is Miles Away.

0: 5 uur, op die zondagavond. Jordi en Lien hier, Jordi Summer en Homewrecker. Als jij een nieuw huis betreedt, of je nou gaat huren of je hebt een huis gekocht, verander je dan je sloten? Ben je bang namelijk dat de vorige eigenaar van het huis met zijn of haar sleutels nog steeds bij jou naar binnen kan? Zie je het vaak op TikTok en op andere social media platforms voorbij komen dat mensen eigenlijk dat als nummer 1 tip geven. Als je een nieuw huis binnengaat, verander dan je sloten. Want je wil niet in een horror scenario terechtkomen waarbij ineens iemand wildvreemd in jouw huis staat. Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat er vrienden van de vorige eigenaar van het huis ineens bij jou naar binnen gaan. Of dat er een inbreker toevallig in zijn kring zit die denkt van, hey, maar ik heb nog een sleuteltje.
1: Ja, toevallig zit ik dus precies met deze kwestie. Ik heb recentelijk een huis mogen kopen en de aankoop is niet per se van een leien dakje gegaan met de verkopers. Ik zit nu wel een klein beetje met de vraag, ga ik de sloten veranderen, ja of nee?
0: Ja, 100%.
1: Ja, jij zegt wel?
0: Ja, wel, ja, nou ja, toevallig. Ja,
1: ik wil ergens een soort goedgelovende mens houden.
0: Toevallig zit ik natuurlijk ook in dezelfde positie. Alleen, ik heb geen ruzie met de vorige bewoners van mijn huis die mijn vriendin en ik gekocht hebben nu, waar we over een maandje in trekken. We gaan wel de sloten vervangen.
1: Dus je gaat zelfs de sloten vervangen, gewoon is het allemaal prima verlopen?
0: Ja, ook omdat ik een slim slot wil.
1: Een slim slot? Wat is een slim slot?
0: Nou, dat je niet meer met een fysieke sleutel naar binnen kan, maar met je telefoon of met een tag of met een fingerprint of met een code, weet je wel, alles kan.
1: Maar je gaat een heel James Bond huis maken.
0: Nou ja, ik wil gewoon zo'n slim slot. Dat is helemaal,
1: helemaal hip.
0: Helemaal hip. Dus ja, dat was voor mij ook wel een reden dat ik dacht, nou dan vervangen we gelijk die cilinders.
1: Maar dan ga je dus ook de achterdeuren aanpassen en alles slim maken.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, maar ook gewoon omdat ik het wel een fijn gevoel vind. Zeg maar, kijk, oké, als ik kijk naar het huidige appartement waar mijn vriendin en ik nu in zitten, dat hebben we gehuurd. Daar woon ik nu al zo'n 12 jaar. Ik kan niet eens meer tellen hoeveel sleutelbossen ik in die 12 jaar heb bij laten maken. En dat gebeurt natuurlijk altijd toch met huizen. Dus je weet helemaal niet hoeveel sleutels er in omloop zijn.
1: Maar omdat je gewoon altijd je sleutel kwijtraakte?
0: Nee, omdat dan die vriend weer een sleutel krijgt. Of die vriend weer. Of
1: je doet gewoon een open huis met je huis. Want jij krijgt de sleutel, jij krijgt de sleutel.
0: Wil jij een sleutel van mij, dan krijg jij ook een sleutel van mij.
1: Gezellig.
0: Walter stuurt nog wel via de 538. Heb nooit bij stilgestaan om dat te doen. Ik snap de reden, maar ik zou daar tot nu toe eigenlijk nooit aan hebben gedacht. Dat is mijn antwoord op de vraag. En André, die stuurt via de 538, heb altijd wisselen.
1: Ik ga er dan denk ik toch maar serieus over nadenken. En zo'n slim slot?
0: Dat kost ook trouwens geen drollen. Ja, zo'n slim slot is wel wat duurder, maar het vervangen van je cilinder.
1: Ja,
0: dat is niet zo ingewikkeld.
1: Oh.
0: Nee, dus gewoon doen.
1: Nou, ga ik dat toch doen, denk ik.
0: En als je een sleuteltje van mij wil, dan je weet dat je bent altijd welkom.
1: Gezellig.
0: 538.

0: Ja, je zou het niet zeggen als je hier in de 538-studio zit. Lekker zo chill op de zondagavond. En ik denk ook dat heel veel 538-luisteraars nu of in de auto zitten, of lekker chill thuis, of misschien wel aan het werk zijn. Maar op dit moment zijn er ook nog steeds tienduizenden mensen aan het hossen en aan het feesten op Tomorrowland.
1: Goh, je zou het bijna vergeten, maar gewoon weekend 2, Tomorrowland, is natuurlijk nog gaande.
0: Nou, ja. Vorig weekend stonden we daar met 538, maar dit weekend is het ook gewoon volop feest. En de man die je net hoorde, Armin van Buuren, Like a Child, stond gisteravond op de mainstage.
1: En hebben we, wat heeft hij gedraaid?
0: Dat zag er ouderwets vet uit.
1: Was er nog een nieuwe plaat die voorbij is gekomen?
0: Hij heeft inderdaad een aantal tracks tussendoor gegooid om te testen en zo. Maar die ook zeker nieuw waren. Dus waarschijnlijk zullen die ergens binnenkort uitkomen. 538 met Shaboozie, Maal Smit en eerst Kylie Rae Jepsen. Hier is Call Me Maybe.

0: Shaboozy, Miles Smith, Blink Twice, hoor die op 538. Met zometeen nog Terry Swims en ook Cameron Whitcomb komt eraan.
1: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis. Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
5: It's playtime.
6: Easy Toys.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. Easytoys.nl.
10: Het nieuwe Ajax uittenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.

0: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: 538 Jordi en Lien.
5: Daddy has swims. Daddy has swims. Ik bedoel, Daddy swims, hoor je zo. Daddy has swims. Nou, toch leuk. Maar eerst, Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom Affair.

0: Teddy Swim, Stone Dragon, Gone, Gone, Gone, hoor je op 538. Jordi en Lien hier op de zondagavond. En misschien heb jij net zo genoten vandaag van het weer als ik. Met dat mieze regen en dat regen tussendoor. Gewoon heerlijk toch, na zo'n hele lange warme periode. Je hoeft niet lang te wachten, want de warme periode komt weer aan. Ja, morgen is morgenochtend nog een beetje wisselvallig. Kan hier en daar nog wat regen vallen. Het wordt smiddags steeds warmer en warmer. En dan, ja, dan komen toch die tropische temperaturen weer aan. Die tropische dagen van boven de 30 graden.
1: Ja, ik vind dat persoonlijk wel lekker. Maar ik had vandaag dus een besefmomentje. En toen dacht ik, Lien, je wordt echt oud. Ik heb dus nu een tuin sinds ik dat huis heb gekocht. En vandaag dacht ik dus toen het regende. Oh, wat heerlijk. Is goed voor de plantjes. Oh. En toen dacht ik, oh Lien, wat word jij oud.
0: Ik ben blij dat je het zelf zegt. Maar ja, de tropische dagen, ze komen er weer aan. 5:08, Jordi en Lien hier op de zondagavond. Met u, Justa en de Dance Mash van deze week. Erg lekker, Just a Little.
2: Radio 538. Dance Mash.
3: Hi, I'm Justa. This week, I'm the Dance Mash on Radio.

0: Sommieu en Dark Before the Dawn hoor ik op 538. Jordi en Lien hier. Hoe groot is de kans, Lien, dat jij zo meteen nog even langs de Mekkie rijdt?
1: Oh, ga je me nou echt zo exposen? Nee, dat vind ik niet aardig van je.
0: Nou ja, we hadden het er net even over. Wat ga jij dan zo meteen doen als je naar huis gaat? Jij moet even, hoeveel minuten in totaal?
1: Een uur, precies.
0: Een uur rijden?
1: Ja.
0: Ja.
1: En, ja, ik heb gewoon altijd een beetje honger na de show. Dan heb ik vroeg gegeten, dan rijd ik naar de 538-studio's. En dan is het 12 uur, zit ik in de auto.
0: En dan mag je raden wat zij dus bij de Mac... van alles wat je bij die keten kan bestellen...
1: Vind ik zo naar van je, dat je het zo verafschuwt.
0: Dan bestel jij een...
1: Filet of fish.
0: Een filet of fish.
1: Nah, ik vind het helemaal niet aardig. Het is het allerlekkerste wat er is. Echt.
0: Nou, want smaak is ook smaak, dat klopt. Nee, oké, sorry. Ik zal ophouden. Lien, ik hoop dat je na dit moment vanavond en morgenavond weer gezellig met mij op de radio...
1: Nou, daar ga ik even over nadenken.
0: Nou, in ieder geval, ik ben er sowieso morgenavond om 9 uur. En Lien, die gaat nog even kijken. Wens jou een hele fijne nacht. Het is 5 uur 8 uur, Bibi Rexha, David Guetta. Nieuwe muziek, Sad Girls.

0: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Wat ga jij morgen doen? Grillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
16: Ja? Echt serieus?
17: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: 538 Nieuws.
22: 12 uur.
23: Goed nieuws over de grote bosbranden niet ver van Madrid. Die zijn volgens Spaanse media na dagen onder controle. Wel zal het daar voorlopig nog blijven branden. Ten westen van Madrid is al 50.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied zo groot als 2 keer de gemeente Amsterdam. een steun in de rug voor de queergemeenschap. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in de kleuren van de regenboog. Dat is een dag na de terreuraanslag op de Pride in Berlijn. De man die de aanslag zou hebben gepleegd was een moslim-extremist die na een klopjacht door de politie is gedood. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca is opnieuw gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze vinden dat het toerisme op Mallorca uit de hand is gelopen. Er zijn zoveel vakantiehuisjes dat er minder plekken zijn voor de lokale bevolking om te wonen. Ook zorgen toeristen voor veel overlast. En de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar, maar in ons land gaat het vooral over de mooie etappezege van Mathieu van der Poel in Parijs. Die kwam met een laatste versnelling net voor het peloton over de finish op de Champs-Élysées. Volgens Van der Poel was dit een van zijn mooiste overwinningen. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon en het wordt zo'n 22 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Steeds meer studenten willen via een opleiding bij de universiteit leraar worden. Volgens Dagblad Trouw zit het aantal universitaire lerarenopleidingen voor de basisschool en middelbare school flink in de lift. Het afgelopen jaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor. Er is volgens een Duitse minister geen dreiging meer nu de man die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn dood is. Hij kwam om het leven bij een vuurgevecht met de politie. De opsporingsdiensten hebben nog wel een andere verdachte in beeld, maar het is niet duidelijk of die echt iets met de aanslag te maken heeft. Na dagen blussen lijken de grote bosbranden ten westen van Madrid onder controle. Volgens Spaanse media zijn veel vuurfronten nu ingedampt. Ook op andere plekken in Spanje zijn natuurbranden. In 3 regio's zijn 90.000 mensen geëvacueerd of ze zijn opgeroepen om binnen te blijven. En in de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Amerika en Iran hebben gezegd dat ze elkaar tijdelijk niet meer aanvallen. En daar reageert de oliemarkt meteen op. De olieprijzen die eerst nog hard omhoog gingen, zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan precies bij ons gaan merken aan de pomp, is nog even afwachten. Steeds meer studenten aan universiteiten.